0: lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. In Amsterdam-West is gisteravond een grote brand uitgebroken in een supermarkt. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De bewoners van 5 bovengelegen woningen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in het politiebureau aan de overkant van de straat. Niemand raakte gewond, wel was er veel schade aan de supermarkt in Amsterdam-West. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn voorlopig laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient. En heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Vandaag ook geregeld een bui overdag, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van

tv van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt.

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan laten razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen ook opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods, waar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. De politie kwam die loods in Brunsum op het spoor door tips. De spullen zijn in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens zijn tour door Amerika, hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Wat het betekent voor de tour van Ed Sheeran is nog niet bekend. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden ook meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljoen euro gekost. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraniërs die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. En zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij momenteel een graad of 13 met weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen nog wie er achter de actie zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken in Nederland wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren ook 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour door Amerika. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma al was gehaald. Dat was vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tour van Ed Sheeran. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 momenteel. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

mijn vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen ook zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Gisteren werd al een lichaam gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem. En toen waren er al vermoedens dat het om Sanders ging. Zijn broer Dean bevestigt nu dat Ben dood is. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. De politie liet wel weten dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij de winnaar werd van het allereerste seizoen van The Voice of Holland. Daarnaast had hij een tattoo shop in Arnhem, waar hij ook woonde. Ben Sanders was 43 jaar. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus al aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was voorlopig zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse Voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober dus. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13. Overdag ook nog geregeld een bui, maar er is ook zon met af en toe wolken bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

bent de liefste in mijn leven. Je was er dag en nacht voor mij. Hoe vaak heb jij me niet vergeten? En liet mij steeds in alles vrij.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljard euro gekost. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel de woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar 26 miljoen euro vrij voor sport en bewegen. Het weer nog, af en toe een bui. Het is een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. De Utrechtse spoorbeheerder ProRail is geschrokken van de sabotageacties op het spoor. Gisteren ontstonden op 30 plekken storingen door stalen buizen die op de rails waren gelegd. In de provincie Utrecht gebeurde dat bij Veenendaal, Overberg en Oudewater. Vannacht is extra bewaking ingezet. ProRail wil dat het kabinet extra geld uittrekt om het spoor veiliger te maken.
3: Wat kun je dan ook echt doen? Waar moeten die camera's dan komen? Welke kabels en gebouwen moeten beter beschermd worden? Welke materialen moeten meer op voorraad liggen? Dus dat zijn alle dingen die je kan regelen. Die hebben we heel concreet gemaakt. Op sommige plekken is gestart, maar dat doen we nog niet snel genoeg. En daar moet ook meer urgentie aan gegeven worden en dus ook meer geld naartoe om dat sneller te kunnen doen.
2: Wie er achter de sabotageacties zit, is nog lastig te zeggen volgens ProRail. Er zijn weinig bewakingsbeelden van. De politie is een onderzoek gestart. De gemeente Utrecht noemt de schade aan het Maxima Park door een obstacle run niet noemenswaardig. In de gemeenteraad waren vragen over het meerdaagse evenement waarin juli zo'n 2000 mensen aan meededen. De deelnemers renden door het groen, door water en klommen over oevers en obstakels. De natuurschade wordt volgens het college hersteld tijdens regulier onderhoud. Er zijn nog wel twijfels over volgend jaar. De organisatie wil dan maximaal 7000 mensen toestaan om mee te doen. En het college twijfelt of het park dat aan kan. Het lijkt erop dat de knip in de Catharijnensingel er toch gaat komen. Hierdoor kunnen automobilisten niet meer doorrijden onder Hoog-Catharijnen. Het winkelcentrum is het daar niet mee eens en stapte naar de rechter. Zij zijn bang voor minder klanten. De rechter oordeelde dat de gemeente genoeg onderzoek heeft gedaan en dat de afsluiting er kan komen. Er loopt nog wel een andere zaak, die wordt later behandeld. En dat is een zaak van meerdere bedrijven die tegen het besluit van de gemeente zijn. Het weer, het is fris vandaag. Maximaal 19 graden wordt het. Afwisselend wolken, zon en een paar buitjes.
0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jij Verschuren met het NOS-journaal. Na Prinsjesdag beginnen vandaag in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. Dat 2 dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. In de Tweede Kamer zullen Kamerleden praten over wat ze missen in de plannen van het minderheidskabinet. Anders dan bij meerderheidskabinetten moet de coalitie van D66, VVD en CDA de oppositiepartijen zien te overtuigen om voor de begroting te stemmen. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Morgen is het de beurt aan premier Jette namens het kabinet. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig acties van de beelden, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas in Arnhem is inderdaad van zanger Ben Sanders. Zijn broer Dean heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Ben Sanders brak in 2011 door met The Voice of Holland en was de allereerste winnaar van de talentenjacht. Sanders was 43 jaar. Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin op 6 oktober draagt hij voor het laatste shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een afscheid te goed had en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer nog. Vandaag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er waait een stevige westenwind. In de avond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Heel lang geleden was ik werk aan het doen bij Constatatie. En kwam ik deze jongens tegen, die Spraakbaan. Die zei: Fred, we zijn weer met nieuwe muziek bezig. En dat is daarna nog twee keer gebeurd. Niet echt gelukt. Abel, neem me mee. Goedemorgen. Dat heb je soms, hè. Nou, ik heb twee lange informatie uit de stad Utrecht. En een hele race om lekkere muziek. Zoals Sineke, heel lekker ding.

hier bij Bingo FM. Goedemorgen allemaal, het is woensdag, de dag na Prinsjesdag. Daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer. Gisteren alle talkshows, overal politici, maar ook mensen die te gast waren. Zoals onder andere André van Duin, die was ook te gast bij de troonrede. Een speciale gast. Maar ook Corrie Konings, die mocht Brabant vertegenwoordigen. En volgens mij is Numidia daar ook aanwezig geweest. Of Numidia een hoedje op had, volgens mij niet. En Corrie Konings dacht ik uit mijn blote hoofd ook niet. Maar dat maakt allemaal verder niks uit. Goed dat je erbij bent. Het is de dag na Prinsjesdag. En ja, vandaag staat alles stijf van de commentaren op het beleid van de regering. Wij hebben op zich niks mee te maken. Wij hebben te maken met de stadsregering Utrecht. Je hoort zo wat er allemaal weer is gebeurd. Ook in Utrecht. Onder andere de knip, hè, die waarschijnlijk doorgaat bij de Catharijne Singel. Dat is echt al aankomende maandag. Dan gaat het gewoon gebeuren. Tenminste, als alles doorgaat, want er loopt nog een kort geding. Je hoort het zo in het nieuws. En nog veel en veel meer. Ik heb, als ik het goed zie, op zich maar heel weinig files vandaag. De A2, als je op weg naar Utrecht komt, rij je 4 kilometer file tot met knooppunt Geldermalsen. En de A27, daar staat 4 kilometer file, zoals elke dag, tussen Gorinchem en Lexmond. En dat zijn de files op dit moment. Zijn er meer, dan hoor je dat ook van me, hoor. Dat krijg je echt gewoon op je bordje. Maar muziek is vooral hetgene wat je op je ontbijttafeltje krijgt. Jeffrey Hazel bijvoorbeeld, hij is leuk.

Geuze en Loco Loco hoor je hier bij Bingo FM. Misschien denk je wel eens bij jezelf, dit is Loco waar de gemeente Utrecht allemaal zijn geld aan uitgeeft. Maar aan de andere kant zijn er ook wel hele leuke initiatieven. Zoals de Utrechtse leesbank. Je hebt die gifgroene fietsen. Hè? Daar is het plan voor om gifgroene fietsen te gebruiken. En die kun je dan gewoon gebruiken om door de stadje te verplaatsen. Je kunt ook gaan zitten tegenwoordig op een soort, ja, wat is het? Knalgele bankjes. Utrechtse leesbank, er staat op, kom zitten en lees en luister. Dat kun je doen door middel van die bankjes, want er zitten QR-codes op. En op 25 plekken in de stad staan deze bankjes. En daar kun je gebruik van maken. En dan kun je ze even gaan scannen. En dan kun je lezen wat een hele aantal schrijvers en dichters van de stad Utrecht vinden, of wat ze ooit erover gepubliceerd hebben. Nou, die QR-code dus op de bank. Daar kun je dus na een scan fragmenten beluisteren en zo de stad en haar verhalen op een andere manier ontdekken. Al dus een heel hip filmpje van de gemeente Utrecht wat op dit moment op social media voorbij komt met zo'n olkebolke house liedje, zo'n Ibiza house liedje op de achtergrond. Om de stad lekker fris en jong en swingen te maken. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Leuk? Ja, ik vind het wel een leuk initiatief. Hier is Marco Schuitmaker, Loesoe.

0: begint mijn bloed te kriebelen. En mijn benen staan niet stil.
1: Oh, is hier soms een mooi meisje?

deze Haak Willemijns en die Blonk Blonk en de oude liedje van Nico Haak. Schoonmakers op Utrecht Centraal, tenminste gedeelte ervan, die leggen deze week hun werk neer uit protest tegen de nieuwe CAO. Nou, CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben een CAO afgesproken. Ruim 80% van de FNV-leden stemde tegen die afspraken en de grootste vakbond van Nederland, de FNV dus, die maakte bekend dat er onder meer wordt gestaakt op Schiphol en op Utrecht Centraal. En de schoonmakers willen dat de CAO wordt herbekeken en dat er serieus naar de bezwaren wordt geluisterd. Belangrijkste eisen: geen inkomensstraf bij ziekte, automatische prijscompensatie, een hogere loonsverhoging en gelijke toeslagen voor hotelschoonmakers. Nou ja. CNV en Schoonmaker Nederland die hebben de CAO al getekend, maar onze schoonmakers hebben heel duidelijk gezegd dat dit resultaat niet goed genoeg is, zegt Caroline Lamberts. En zij is bestuurder van FNV Schoonmaak. Wij gaan door totdat de CAO wordt opengebroken en het daadwerkelijk naar onze schoonmakers wordt geluisterd. Aldus Lamberts. Nou, dan heb je dus het bizarre feit dat de CNV-leden gewoon doorschoonmaken. De mensen van de FNV voor een gedeelte gaan staken. Ik ben heel erg benieuwd. En ja, schoonmakers werken op plekken waar veel mensen komen. Normaal gesproken zijn ze onzichtbaar. Want je merkt hun werk vooral als het al gedaan is. Maar deze week draaien we dat om, zeggen ze. Door niet schoon te maken, maken we zichtbaar hoe belangrijk ons werk is. Mensen gaan ervaren wat dat betekent als de schoonmakers er niet zijn. Aldus Lamberts. Nou, ik ben benieuwd of jij er wat van gaat merken. Het bericht staat op de pagina van Duik. En je gaat het vanzelf meemaken. Of het schoon is of niet. Hier is Rutje Kot, Hartslag, over een schoon liedje gesproken.

Wij jaken dan, sorry. En één nacht een nieuwe single eigenlijk. Frans Bakker en de heren. In een nieuwe samenstelling van Cadans. Er is een politieke dag vandaag. Heel veel debat over die Prinsjesdag van gisteren. Wat is er allemaal te bespreken? Nou, een heleboel. De Belastingdienst, maakt hij daar deel van uit? Weet ik eigenlijk. Ik noem het altijd staat in de staat. Nou goed.

0: Met de binnenzonwering van de kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de kroon.
1: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
0: Op zoek naar binnen- of buitenzonwering? Kom langs in onze showroom. Want zonwering koop je gewoon bij de kroon.
6: Bingo FM met het regionieuws.
7: Goedemorgen. De Utrechtse spoorbeheerder ProRail is geschrokken van de sabotageacties op het spoor. Gisteren ontstonden op 30 plekken storingen door stalen buizen die op de rails waren gelegd. In de provincie Utrecht gebeurde dat bij Veenendaal, Overberg en Oudewater. Vannacht is extra bewaking ingezet. ProRail wil dat het kabinet extra geld uittrekt om het spoor veiliger te maken.
8: Wat kun je dan ook echt doen? Waar moeten die camera's dan komen? Welke kabels en gebouwen moeten beter beschermd worden? Welke materialen moeten meer op voorraad liggen? Dus dat zijn alle dingen die je kan regelen. Die hebben we heel concreet gemaakt. Op sommige plekken is gestart, maar dat doen we nog niet snel genoeg. En daar moet ook meer urgentie aan gegeven worden en dus ook meer geld naartoe om dat sneller te kunnen doen.
7: Wie er achter de sabotageacties zit, is nog lastig te zeggen volgens ProRail. Er zijn weinig bewakingsbeelden van. De politie is een onderzoek gestart. De gemeente Utrecht noemt de schade aan het Maxima Park door een obstacle run niet noemenswaardig. In de gemeenteraad waren vragen over het meerdaagse evenement waarin juli zo'n 2000 mensen aan meededen. De deelnemers renden door het groen, door water en klommen over oevers en obstakels. De natuurschade wordt volgens het college hersteld tijdens regulier onderhoud. Er zijn nog wel twijfels over volgend jaar. De organisatie wil dan maximaal 7000 mensen toestaan om mee te doen. En het college twijfelt of het park dat aan kan. Het lijkt erop dat de knip in de Catharijnensingel er toch gaat komen. Hierdoor kunnen automobilisten niet meer doorrijden onder Hoog Catharijnen. Het winkelcentrum is het daar niet mee eens en stapte naar de rechter. Zij zijn bang voor minder klanten. De rechter oordeelde dat de gemeente genoeg onderzoek heeft gedaan en dat de afsluiting er kan komen. Er loopt nog wel een andere zaak, die wordt later behandeld. En dat is een zaak van meerdere bedrijven die tegen het besluit van de gemeente zijn. Het weer, het is fris vandaag. Maximaal 19 graden wordt het. Afwisselend wolken, zon en een paar buitjes.
0: Met de binnenzonwering van de kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de kroon.
1: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
0: Op zoek naar binnen- of buitenzonwering? Kom langs in onze showroom. Want zonwering koop je gewoon bij de kroon.
6: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

wat een hoge stem, die Willy Alberti. Hazes kan ook hoog op, maar die Willy Alberti die kon zo enorm hoog. En dan nummer 81 voor het eerste op Jij bent het leven voor mij. Het is eigenlijk een Frans liedje van Frida Bocara. Misschien ken je die naam nog wel uit 1972. Pour vivre ensemble, zo heet het origineel. En Jij bent het leven voor mij werd de variant van Willy Alberti. Nou, in 1997 heeft André Hazes met hem meegezongen. Tenminste, het is een postuum duetje waarbij de stem van Hazes werd samengevoegd met die van Willy Alberti. En later is dat natuurlijk, oh ironie, gebeurd met heel veel liedjes van Hazes waar andere mensen weer meegezongen hebben. En die zijn later weer postuum ook qua duetten uitgekomen. Ja, zo gaat dat. Ach ja. Jij bent het leven voor mij, Willy Alberti en André Hazes. Twee grootheden uit de Nederlandstalige muziek. Hazes is ooit met Eenzame Kerst, zijn doorbraakliedje, naar Willy Alberti gegaan. En die zei, kijk, dit is het liedje Eenzame Kerst. En Willy Alberti zei toen tegen hem, nee, dat moet jij opnemen. En dat is uiteindelijk de grote carrière van André Hazes geworden. Jij bent het leven voor mij, oftewel Pour Vivre Ensemble van Frida Bocara, maar gedaan door Willy Alberti ooit in 81 en daarna in 97 in deze versie verschenen. Ik heb nu ja, zo steek je nog eens wat op. Hè. Ik heb nu Numidia aan John West, hi Bibi voor je. Jeroen van Zelst, ik ga niet van roosje naar roosje. Ja, het is een bijzonder liedje. Ik laat het je gewoon even horen, een nieuwe nummer. Maar eerst heb ik even serieus Baila de Gasolina.

De Casalina, en er werd ook nog een FC Utrecht versie van gemaakt. Hè. Mensen, even kijken naar de situatie op de weg. Het valt allemaal reuze mee. Kom je in Utrecht rijden via de A2, kom je nog 6 kilometer file tegen. A12, Den Haag richting Utrecht, 4 kilometer file tussen Gouden en Nieuwebrug. En tussen Nieuwebrug en Nieuwegein staat ook nog 13 kilometer op de A12. Dat is behoorlijk. A27, 8 kilometer file tussen Gorkum en Lexmond op weg naar Utrecht. En de andere kant op de A27, 6 kilometer file tussen Bilthoven en knooppunt Lunette. En dat zijn de belangrijkste files van dit moment. Ik ga niet van Roosje naar Roosje, Jeroen van Zelst.

Chlamydia en John West en Hi Bibi horen hier bij Bingo FM. Er zijn vele muziekprijzen al geweest in Utrecht. En nu is de grote prijs van Leidse Reiner. En die heeft zich opengesteld voor aanmeldingen. Muziekwedstrijd voor jongeren van 12 tot en met 19 jaar is dit jaar toegankelijk voor muzikanten uit heel Utrecht. En het sluit af met een hele grote finale in Tivoli Vredenburg. Je kunt je aanmelden tot eindelijk 25 oktober. De grote prijs van Leidse Rijn. Je had vroeger Tony Peroni met zijn prijsje en nog andere dingen. Daar komen een heleboel leuke bandjes uit en de artiesten. En tegenwoordig zijn veel mensen actief in de muziek. Nou, die is in 2013 opgericht, die grote prijs van Leidse Rijn, om jonge muzikanten bijeen te brengen en de muziekcultuur in Utrecht een impuls te geven. Ze hebben nu de handen ineengeslagen met DB's. Dat zit hier bij mij achter op de Vlampijpstraat. En daar worden allerlei cursussen en aanmoedigingsdingetjes gehouden. Nou, ben je tussen de 12 en 19 jaar, wil je samen muziek maken of ben je muzikant waarvan je denkt, ik kan het zelf. Je kunt je aanmelden via www.club19.nl. Club19.nl, Club19.nl zal het wel zijn. Tot 25 oktober. Utrecht.nieuws.nl, daar kun je alle informatie vinden. Je kunt gecoacht worden door mensen die bekend zijn geworden van de Herman Brood Academie. Je kunt bij de Beest terecht op 19 oktober in de herfstvakantie. Er is een bandmatchingsdag met workshops. En dan kun je je aanmelden voor die grote prijs. Onder andere door te mailen naar Siske van Oosterhout. En die ken ik persoonlijk zelf. En die heeft een e-mailadres. En daar kun je je dan aanmelden. Ook voor de grote prijs van Leidse Rijn. Er staan er prijzen op het spel die echt verder op weg helpen. Zoals een fotoshoot en dat soort dingen. En het is dus een heel leuk en open gedeelte van de Utrechtse muziekscene waar je bij kunt gaan aansluiten. Die bandmatchingsdag, even resumerend. Bij DB's, dat is maandag 19 oktober. De deadline van de inschrijving voor de grote prijs van Leidse Rijn is 25 oktober. Dan zijn er een aantal wedstrijden. En dan is de grote finale in Tivoli Vredenburg dinsdag 15 december. En dat begint dan om 8 uur. Je kunt het allemaal nalezen op je gemak als je bij jezelf denkt, nou, ik heb een bandje, ik ben net een bandje begonnen, of ik ben een muzikant, of ik heb interesse om sowieso met andere mensen een band te beginnen. Utrecht.nieuws.nl en je kunt je aanmelden nogmaals bij Club 19, www.club19.nl. En je kunt ook uiteindelijk bij Siske van Oosterhout je aanmelden om mee te doen aan de grote prijs van Leidse Rijn via een e-mailadres dat je ook kunt vinden op utrecht.nieuws.nl. Als je ambities hebt, als je bij jezelf denkt, ik ga het helemaal maken, nou, dan is dat een uitstekende ingang, kan ik je melden. En ook leuk. Samuel Welter heeft volgens mij bij mij weten nooit op dat soort opleidingen gezeten. De bankzitters ook niet, maar ze zijn wel allebei hele succesvolle Utrechtse muzikanten. Het hele clubje de bankzitters heeft een Utrecht kantoor. En Samuel Welter is een Utrechter natuurlijk. En dat is echt geen uitslover, hoor. Ik ben

Ja, ik zie de heren van Clouseau nog met grote pret ogen kijken naar Busy. Toen Busy dit liedje deed. En de heren hadden echt zoiets van, nou, dit is, we hebben nog nooit zo'n versie gehoord. Hartstikke leuk. We gaan naar het nieuws met Nick en Simon. Pak van mijn hart hier bij Bingo FM. Ik ga het zo ook nog hebben over Ben Sonders. Wat een verhaal, jongens. Ach, vandaag eigenlijk pas echt officieel bevestigd. Je hoort het zo allemaal in de tweede uur. Tot zo.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Kom langs bij De Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Mariet Krol met het NOS Journaal. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. De debatten duren 2 dagen en gaan over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Voor de coalitiepartijen kan het spannend worden, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
4: Als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet, dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week, na 2 dagen debat, precies allemaal uitkomt.
3: Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij als eerste aan het woord. De VS heeft in de straat van Hormuz 2 Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger proberen ze de controle over te nemen over een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om 2 vissersboten ging. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken.
5: Er zijn extra camera's geplaatst, extra surveillances. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben 7000 kilometer spoor. Die hou je niet zomaar helemaal in beeld.
3: Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. En de geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, zoals meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. De maatregelen gaan deels per direct in en deels vanaf de meivakantie volgend jaar. Het weer nog. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er staat een stevige westenwind. In de avond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Nee, wat mij betreft ook niet. Marco Bassato, je hoeft niet naar huis vannacht. Het tweede uur alweer. Goedemorgen. Woensdag 16 september. Ik heb nog een uurtje informatie en heerlijke muziek.

pas geleden. Nou, ik heb dat allemaal achter de rug al. Op de badkamerkraam even snel onder de douche gesprongen. Tussen 7 en 8. En ik zit fris achter mijn apparaatje. Ik moest er ook aan denken toen ik gisteren mijn vriend Hans Spekman zag bij de heren van VI. Uitgebreid met zijn vlottere blouseje. Was hij ook mee naar de troonrede geweest. Ik moest er wel om lachen. Iedereen in pakken netjes en hoeden. En dan komt Hans in zo'n gebatikt shirtje. En datzelfde shirtje had hij ook gewoon aan bij VI. Het maakt allemaal niks uit. Het gaat helemaal om de inhoud. Hè? De voorzitter van de FNV tegenwoordig. De badkamerkraam. Kom ik daar nou eigenlijk weer bijna? Ja, het zal allemaal wel. Even kijken naar de situatie op de weg. Ik ben niet helemaal goed. Tot en met ongeveer afrit Kerkdriel. Als je naar Utrecht komt rijden via de A2, via Zethoogenbosch, staat 11 kilometer verder. Houd er een beetje rekening mee. A12 Den Haag richting Utrecht. Ja, mensen vragen aan mij, waarom zeg je dat tegenwoordig? Ja, omdat we via de app ook in die kontrijen te beluisteren zijn. En via de DHB. Hè. A12 Den Haag richting Utrecht. 4 kilometer verder tussen Nieuwebrug en Woerden. Dan de A27 Breda richting Utrecht. 4 kilometer verder tussen Gorkum en Lexmond. En de andere kant op de A27. Tussen Bilthoven en Knoopend Lunetten staat 5 kilometer file. En dan tenslotte de A28 Amersfoort richting Utrecht. 4 kilometer file tussen afrit Den Dolder en Utrecht. Zo, er komt een boot hier nu door het Amsterdam-Rijnkanaal. Je wil het niet weten. Ik ben helemaal even afgeleid. Keep our rivers clean. Enorme boot. En hij is net uitgeladen, denk ik, een gasboot. Toch wel heel, heel bijzonder dat het erop staat. Het staat een enorm schip is dat. Ineos. Nou ja, het zal me wel. Ja, het viel me even op. Ik ben een beetje afgeleid vandaag. Dat kan gebeuren. Nou, het is afgelopen, hè. Na gisteren met de zwoele zomernacht. Rutger van Bakker.

gezwollen zomernachten. Rutger van Barneveld, kijk eens even aan. Ja, dat is nou wel een beetje afgelopen, maar heel veel zwoele zomernachten zijn doorgebracht in de bioscoop door heel veel Nederlanders. Want het verhaal wat heel oud is van de schrijver Homerus, de Odyssee, over koning Odysseus. Nou, dat is toch wel in de verfilming van Christopher Nolan een van de grote successen geweest. Hè? En dat kon je bekijken, dat hebben mensen dan ook massaal gedaan deze zomer. Wat is er nou gevonden in Utrecht? Een fragmentje van dat verhaal, de Odyssee, uit de 3e of 4e eeuw na Christus. En dat is toch heel bijzonder. In Utrecht ligt het bewijs voor de populariteit van het werk uit de late oudheid. En tijdens zijn project heeft meneer De Krijn een bijzondere ontdekking gedaan. Een klein fragmentje van een perkamenten codex. Dat is een boekje uit de 3e of 4e eeuw na Christus. En daarop staan versen uit boek 12 van de Odyssee. Want joh, ik kijk natuurlijk naar een film. Maar het is eigenlijk een heel uitgebreid boek. En dat verhaal van de Odysseus, zijn vechten bij Troje en daarna de terugkeer naar huis met al die avonturen die hij heeft beleefd. Dat is door alle eeuwen heen een ongelooflijk populair stuk gebleven. Maar nu is het helemaal populair geworden door die film. En dat is toch hartstikke leuk. Nou ja, in het Oud-Grieks of in het Koptisch is dat verhaal ooit opgeschreven. En vertaald in een heleboel andere talen. En nu is dan een fragmentje teruggevonden van de Odyssee. En dat is een van de originele fragmenten. Waarschijnlijk, en dat wordt dan een beetje verhaald zo op utrecht.nieuws.nl. Een stukje wat ooit deel uitmaakte van een pocket editie van de Odyssee. Gretig gelezen door een inwoner van de Fayum-oase in Egypte zo rond 300 na Christus. Het verhaal over koning Odysseus die uiteindelijk na 10 jaar durende omzwervingen uiteindelijk weer terugkomt bij zijn vrouw. Daar een paleis aantreft met allemaal geile heren. Die een voor een ook weer dat paleis uit weet te knuppelen. Dat is het verhaal van Odysseus. En alles wat er tussendoor gebeurt is ook ongelooflijk spannend. Nou ja, dat verhaal heeft door alle eeuwen aangesproken. Nu is een van de originele fragmenten. Tenminste, een van de fragmenten uit die tijd. Een stukje ervan, een snipje ervan teruggevonden in Utrecht. Is dat leuk? Ja, dat is eigenlijk hartstikke leuk. Heel bijzonder eigenlijk. Een klein fragmentje is het maar hoor. Als je die foto ziet op utrecht.nl, dan utrechtnieuws.nl, zul je denken, waar gaat het over? Maar het is toch echt hartstikke belangrijk. En een van de belangrijkste werken van de literatuur, van de mensheid. Nou, dat hebben we dan toch maar mooi een stukje van het verhaal van Odysseus, de Odyssee. Daar ligt een heel klein stukje van, een van de originele stukjes, in Utrecht. In de Universiteitsbibliotheek. Hier is Roxy Dekker, Bare Minimum.

Monique Smit en Kieder van der Graaf en beter af alleen de bingo schijf van deze week. Extinction Rebellion en Utrecht for Palestine, U4P, die willen aankomen zaterdag opnieuw de A12 blokkeren. En de actievoerders zeggen daarmee aandacht te willen vragen voor fossiele subsidies en de Nederlandse betrokkenheid bij het conflict tussen Israël en de Palestijnen. En dat haken ze toch op de een of andere manier aan elkaar. Demonstranten zeggen zich niet door de veroordelingen te laten weerhouden van de nieuwe acties, want er zijn een aantal demonstranten veroordeeld, hè, zoals je weet. Die hebben in april meegedaan aan een actie om het verkeer op de A12 stil te leggen. En ze hebben allemaal 120 uur taakstraf gekregen. 2 weken voorwaardelijke gevangenisstraf. Nou, ik zag er al de voorlichter staan. Die zei, trekken we ons lekker niks van aan. Dus wij rusten niet voordat de fossiele subsidies zijn afgeschaft. Al dus Extinction Rebellion en Utrecht voor Palestine. Ja, wat die... Nou ja, ik moet even dat aan elkaar koppelen. En dat doen ze dus zelf. De organisaties verwijzen naar verschillende rapporten en onderzoeken over het demonstratierecht in Nederland. Ze stellen dat de vreedzame demonstranten steeds vaker met beperkingen strafrechtelijke vervolging te maken krijgen. Ik heb ook een aantal mensen horen zeggen, ja, dan zeg je, ik heb demonstratierecht. Maar vervolgens, als je dan op je vingers wordt getikt door dezelfde rechtsstaat die jou beschermt, dan zeg je, daar trek ik me niks van aan. Dat is ook heel bijzonder, maar goed. Extinction Rebellion en Utrecht voor Palestine, die koppelen de klimaatproblematiek in hun verklaringen aan het Israëlisch-Palestijnse conflict. Want volgens de organisatie zijn fossiele bedrijven die subsidies ontvangen ook betrokken bij de levering van fossiele brandstof aan Israël. Een bijzondere zin, maar ja, ik weet niet of ze daar bewijs over hebben. Of dat het is in ieder geval niet de eerste keer dat de demonstranten de A12 willen blokkeren. Ook in april en juli van dit jaar slaagden de actievoerders erin om de snelweg op te komen. En dit had beide keren files en verschillende aanhoudingen tot gevolg. Alhoewel de blokkade in juli van kortere duur was. En ja, je mag demonstreren. Dat is goed recht in Nederland. Ik weet niet hoe de sentimenten inmiddels zijn, maar ze zijn niet echt heel populair voor deze twee organisaties. Aan de andere kant, er zijn genoeg mensen die dat ook weer willen uitvoeren. Ik ben heel benieuwd waar dat aan toe gaat. En of het allemaal vreedzaam blijft. Hè. Henk Wijngaard is hier met Hey Suzie.

0: gemaakt voor jou.
1: Nou, als er één iemand ADHD heeft, is het Henk Wijngaard wel. Maar wat een ongelooflijke aardige man. Altijd geïnteresseerd, hartstikke netjes. En hij heeft gelukkig al die operaties goed doorstaan. Gisteren werden we allemaal opgeschrikt door het verhaal over Ben Sondersen. Het was een soort van aanname. Was iemand gevonden in het water. Blijkt dus echt inderdaad Ben Sondersen te zijn. Ongelooflijk getalenteerde gozer. Brak door bij The Voice. De eerste wereldwijde doorbraak van The Voice. Want de winnaar van The Voice, de eerste, was Ben Sondersen. En daardoor is het programma wereldwijd verkocht. Ja, ik heb ooit met Big Brother Bart te maken gehad. Ik heb Ben Sondersen ook mogen ontmoeten. Allebei waren ze totaal overrompeld door het enorme succes. En Ben Sondersen was een geweldige zanger. Hij kon echt alle liedjes zingen die hij wilde. Van rock tot Nederlandstalig. En helaas, hij is er niet meer. Ik heb een paar keer met hem mogen spreken. Ik dacht altijd wel, ja, ga je het wel redden? Want hij had zoiets van, ja, ik wil het op mijn manier doen. Dan dacht ik, ja, je hebt groot gelijk. Allebei zijn broertjes wens ik heel veel sterkte en zijn ouders ook. En het is een gemis. Maar ja, we hadden hem afgelopen jaren echt ook een beetje uit het oog verloren. Hier is Ben Sondersen en de Troubadours, geen brug te ver.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. De Utrechtse spoorbeheerder ProRail is geschrokken van de sabotageacties op het spoor. Gisteren ontstonden op 30 plekken storingen door stalen buizen die op de rails waren gelegd. In de provincie Utrecht gebeurde dat bij Veenendaal, Overberg en Oudewater. Vannacht is extra bewaking ingezet. ProRail wil dat het kabinet extra geld uittrekt om het spoor veiliger te maken.
2: Wat kun je dan ook echt doen? Waar moeten die camera's dan komen? Welke kabels en gebouwen moeten beter beschermd worden? Welke materialen moeten meer op voorhaart liggen? Dus dat zijn alle dingen die je kan regelen. Die hebben we heel concreet gemaakt. Op sommige plekken is gestart, maar dat doen we nog niet snel genoeg. En daar moet ook meer urgentie aan gegeven worden en dus ook meer geld naartoe om dat sneller te kunnen doen.
1: Wie er achter de sabotageacties zit, is nog lastig te zeggen volgens ProRail. Er zijn weinig bewakingsbeelden van. De politie is een onderzoek gestart. De gemeente Utrecht noemt de schade aan het Maxima Park door een obstacle run niet noemenswaardig. In de gemeenteraad waren vragen over het meerdaagse evenement waarin juli zo'n 2000 mensen aan meededen. De deelnemers renden door het groen, door water en klommen over oevers en obstakels. De natuurschade wordt volgens het college hersteld tijdens regulier onderhoud. Er zijn nog wel twijfels over volgend jaar. De organisatie wil dan maximaal 7000 mensen toestaan om mee te doen. En het college twijfelt of het park dat aan kan. Het lijkt erop dat de knip in de Catharijnensingel er toch gaat komen. Hierdoor kunnen automobilisten niet meer doorrijden onder Hoog-Catharijnen. Het winkelcentrum is het daar niet mee eens en stapte naar de rechter. Zij zijn bang voor minder klanten. De rechter oordeelde dat de gemeente genoeg onderzoek heeft gedaan en dat de afsluiting er kan komen. Er loopt nog wel een andere zaak, die wordt later behandeld. En dat is een zaak van meerdere bedrijven die tegen het besluit van de gemeente zijn. Het weer, het is fris vandaag. Maximaal 19 graden wordt het. Afwisselend wolken, zon en een paar buitjes.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

zijn doorbraakliedje Parijs. En dat was helemaal in paniek, want hij zei tegen een zangeres die ik ken, een lerares eigenlijk, een muzieklerares. Nou, je moet me even leren zingen, want ik moet nu gaan optreden. En dat heb ik eigenlijk nog nooit live gedaan. Hij was een beetje onzeker door dit liedje Parijs, Kenny B. En langzamerhand is hij ook weer een beetje in het niets verdwenen. Maar hij zal binnenkort heus wel weer terugkomen met een liedje. Vandaag gaan we 18 graden aantikken. Dat is een groot verschil met gisteren. Ja, het is ook voorspeld. Komende dagen houden we dat zo. Een westenwindje vandaag 2. En donderdag en vrijdagmorgen dus. Dan gaat de zuidwestenwind komen. En dat is echt dat ernstige gevoel. Want je dacht, ja, er komt een hoop en die bomen ook vallen. Dat is al een tijdje aan de gang. Maar gaan we dat allemaal meemaken. Een beetje neerslag vandaag. En dat is de komende dagen ook zo. Voor de rest eigenlijk rustig. Zo mag je dat eigenlijk wel noemen. Ik vind dat altijd een beetje saai om te zeggen, maar ja, het is wat het is. Gaat zo hebben over Gerard van Honthorst, een van de allergrootste schilders ooit uit Nederland. Uit Utrecht, een echte Utrechter. En er zijn wandelingen georganiseerd. Er is net een tentoonstelling afgelopen in het Centraal Museum over deze Utrechtse schilder. Maar de wandeling, want hij heeft gewoond in Utrecht een paar eeuwen geleden. Er is een wandeling georganiseerd in Utrecht. Het oude centrum staat gelukkig nog helemaal overeind. En dan kun je dus kijken waar hij leeft. Woonde en werkte, want hij is geboren en getogen in Utrecht. Hij is zelfs gestorven, want hij is altijd blijven wonen in Utrecht. Veel gereisd, veel opdrachten gedaan, maar altijd in de Domstad gebleven. Een echte Utrechtse schilder, om het zo maar te zeggen. Eerst heb ik muziek voor je. Samuel Welten en Rousseau Boom. Ik heb Jeffrey Kuipers, ik rot op de Spanje. Ja, van de week al weer te zien, hè, in een nieuw programma. Ook zo'n Ik Vertrek programma. Nou, hij is hartstikke trots erop. En ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Leuk, samen met zijn man is hij een tijdje geleden naar volgens mij Benidorm vertrokken. En heeft daar een kapsalon geopend, moet je nagaan. Eerst Suzanne Freek als het avond is hier bij Bingo FM. Nou, dat duurt nog wel even. We zijn begonnen, het is net dag. Nou, ja. Mensen, drie liedjes omdat het kan.

Samuel Welte en Russo en Boom hoor je hier bij Bingo FM. Maar Boom, dat was een van de mooie exposities in het Centraal Museum. Hij is helaas afgelopen over de Utrechtse Rembrandt. Zo mag je hem eigenlijk wel noemen, Gerrit van Honthorst. En er is nu een hele grote wandeling georganiseerd om deze grote Utrechtse schilder te gaan eren. Honthorst was nog een schilder die alles netjes deed. Hè? Dus als er een onderwerp voor hem zat, zoals Amalia van Solms, dan schilderde hij haar wat mooier af dan Rembrandt. Rembrandt die deed dat dan meer zo van, nou ja, dit ben je en zo schilder ik je. En dat waren af en toe hele rauwe schilderijen, vonden de mensen in die tijd. Maar Gerrit van Honthorst, die deed dat perfect. Hij is geboren, hij is getrouwd, hij heeft gewoond en hij is gestorven in Utrecht. Gerrit van Honthorst. En die expositie die net afgelopen is, heette In alles anders dan Rembrandt. Dat klopt ook wel, hij schilderde anders, maar was wel een van de grote Hollandse meesters. En hij kwam uit Utrecht. Nou, de historische vereniging Oud-Utrecht maakt verduik wandelingen door de stad langs bijzonder erfgoed om hem nog een keer te eren. En dat is eigenlijk hartstikke leuk. Wandeling begint op het buurkerkhof en dan gaan er allerlei dingen verteld worden aan je. Wanneer de school ging, wanneer ging drinken. Bijvoorbeeld in het Poortgen, dat deed hij. Dat was bij de Ganzenmarkt 32. En de eigenaresse van het Poortgen was Belgen van Honthorst. Een ver familielid van Gerard. Nou ja, je gaat dus langs de Nieuwe Gracht, achter de Dom, de Voetsierstraat, de Domstraat, Oud-Kerkhof, Ganzenmarkt die ik net noemde. En de Bezenbrug. Dus eigenlijk het hele oude gedeelte van Utrecht, daar liep hij. En daar zijn allerlei verhalen te vertellen over hem. En het is een bijzondere schilder altijd geweest. Hij stierf op 5 mei 1656 en de klokken van de Dom die hebben een uur geluid om een melding te maken van de dood van een groot schilder en Utrechter. Dus, vind je het leuk om dat te doen en te kijken wie Gerrit van Honthorst was? Ga even naar de pagina van Duik en dan zie je hoe je mee kunt lopen met deze wandeling van een van de grootste schilders ooit uit Nederland, uit Utrecht, Gerrit van Honthorst. Ja, de Utrechtse Rembrandt, zo mag je me echt noemen. Alhoewel Rembrandt anders schilderde, hoor. Dat was echt de grootste kunstenaar, vind ik, ooit. Maar Gerrit van Honthorst, nou, die kon er ook wat aan, kan ik je melden. En mijn rechtervinger voor zoveel talent. Hier is Frank Boeien met zijn groep en Linda.

0: daar inmiddels 18 hoor.
1: Met 17 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde.
0: Dat is wel waar, we zijn een postzegel. Ja. De Vine Michel en snelle 17 miljoen mensen. Straks Dave Dekker te gast bij John Schaap. Die gaat lekker koffie met hem drinken. Daarna onze Henry, die gaat met je lunchen. Dan is het middag met Lawrence. En dan hebben we de avondprogrammering alweer met Kevin. Wat dacht je daarvan? Ik heb Hazard nog voor je met zijn strot. Hè. Hij heeft er echt last van. Nou ja, ik hoop dat het goed gaat. De nacht is mijn leven. Ik wens je fijne dag. Veel plezier zo met John.
2: Als het nacht wordt, begin
0: en Dave Dekker. Hoi hoi.

Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app. De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Leslie en Samantha in mijn armen. Nou, ik ben blij dat ik rustig op mijn plekje zit. Alles doet het weer. We begonnen met een openingsjingle van de ochtendshow. Nou ja, een heel technisch verhaal. Maar ik heb de studio weer helemaal terug kunnen zetten naar mijn hand. En dat is dan wel weer fijn, hè? Vind je het leuk om je favoriete liedje te horen? Mag je berichtjes sturen? Dat doe je met onze gratis app.

0: kunnen.
1: Nou, ik ook hoor, daar mag je op rekenen. Nou, ik kies voor de regio Moesia. Daar is het hele jaar warm. Zeg maar, het is nog voorbij Benidorm. Daar is het dan lekker. Maar in het zuidelijke gebied Moesia, daar schijnt de zon. Een leuk liedje van Jari Hellegens, De Vloek van Barcelona. En je hoorde Treintje Oosterhuis met Vlieg met me mee. Eens even kijken in de inbox wat voor aardige berichtjes daarin zitten. Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen. Team van Dingo Zemme en alle luisteraars. Ik had een verzoekje. Nou, ga je nou eens een keertje. Jouw favoriet. Degene die jij leuk vindt. Oké, ik ben benieuwd wat jouw smaak dan is. Hey, groeten van Berk.
1: Ja, dat is echt heel lastig kiezen hoor voor me. Ik vind namelijk heel veel liedjes leuk. Ja, ik rot op naar Spanje. Dat is mijn favoriete liedje van dit moment. Ja, die heeft Fred Siebelink al gedraaid, een klein half uurtje geleden. Dus ik ga zometeen even een andere favoriet kiezen. Ja, is aardig van je dat ik dat mag doen. Hè? Ja, jouw favorieten draai ik ook met alle liefde. Het enige wat je even hoeft te doen is zo'n leuk berichtje inspreken als Dirk. Of even een simpel berichtje typen. Op de playlist. Marten Moreiro, echte liefde.

heeft het ontzettend moeilijk met al die Gooise vrouwen om zich heen. Martin Moreiro, een echte liefde. Inmiddels is het 9 minuten voor 10:30. Het zonnetje

driften. Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: was even een paar minuten weg. En die twee liedjes achterheen, die had ik ook wel nodig hoor, die tijd.
1: Ik hou steeds.
0: Gezamenlijk de plant water geven. En die staat op stervende dood.
1: Papa,
0: maar ik heb een nieuw leven ingebouwd.
1: Lijkt steeds meer op jou.
0: Ik heb er een halve gieter in gegooid. Hij verzuipt nog net niet, want anders is het echt gedaan met die plant. Maar ja, dit is wel een plant met een geschiedenis. Het was de plant van Sonja. En ja, Sonja, ik heb hem water gegeven, hoor, schat. Nou, het is...

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. Er zijn volgens de Utrechtse spoorbeheerder ProRail weinig beelden van de sabotageacties op het spoor. Gisteren ontstonden op 30 plekken storingen door stalen buizen die op de rails waren gelegd. ProRail is geschrokken en wil meer geld van het kabinet voor de veiligheid. De komende tijd wordt extra bewaking ingezet. De politie en AIVD onderzoeken de sabotageacties. Een jeugdzorginstelling in Houten is op de vingers getikt door de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in Utrecht vanwege camera's in gemeenschappelijke ruimtes. Dat mag niet vanwege de privacy van de bewoners. Maar de instelling wil die camera's behouden, vertelt verslaggever Dimitri van Tuil.
2: Ze zeggen dat het een remmend effect heeft op impulsief gedrag van de jongeren die daar binnen zijn. Dat zijn er overigens 10 die daar wonen. Ja, zij hebben die camera's vroeger niet gehad. En wat zij merkt is dat er dan structureel meer overlast is, meer conflicten. Nou ja, daar moet je dan aan denken. Dus inderdaad echt voor die veiligheid.
1: De camera's hingen in de gang, woonkamer en keuken, maar zijn nu dus weg. Er komt nog wel een hoorzitting. Het lijkt erop dat de knip in de Catharijnensingel er toch gaat komen. Hierdoor kunnen automobilisten niet meer doorrijden onder Hoog-Catharijnen. Het winkelcentrum is het daar niet mee eens en stapte naar de rechter. Zij zijn bang voor minder klanten. De rechter oordeelde dat de gemeente genoeg onderzoek heeft gedaan en dat die afsluiting er dus wel kan komen. Er loopt nog een andere rechtszaak. Het weer, het is fris vandaag. Maximaal wordt het 19 graden, afwisselend wolkenzon en een paar buien.
3: Schaap met John Schaap.

En ze is, zoals ze in deze song belooft, doorgegaan. Dit is Bingo FM, waar we echt wel toe zijn aan een rustpunt in dit programma. Met Yves Berendsen denken we terug aan een mooie vakantieliefde.

deze single uitkwam, had ik echt het gevoel van, nou, dit wordt hem hoor. De knaller van Glennis Grace. Maar, ja, ik vind het echt jammer dat buiten Bingo FM om veel zenders ervoor kiezen om Glennis niet te draaien. Ja. Dan staat ze daar met lege handen. I have nothing. Bij Bingo FM hoor je haar regelmatig met dit liedje. Prachtig. Nou, eens even in de inbox kijken. Wordt gevraagd of ik een leuke klassieker van BZN wil draaien. Ja. Ik heb nu mijn muzikale uitstapje al gehad, maar dat ga ik dan straks doen. En ja, hij is inmiddels onderweg. Dave Dekker rijdt op de A2 richting Utrecht, dus dat komt helemaal goed. Hij is ietsje later. Maar er hoeft ook geen druk op te liggen, hè. Gewoon rustig aan. Tranquilo, zeggen wij dan. Ik ben een beetje Spaans aan het leren. Tranquilo. En dan kijk ik naar buiten en dan zie ik dat grijze weer. En dan denk ik, wat doe ik hier? Schrikkelijk. Maar ja. Ik ben hier natuurlijk voor jou, hè. Omdat we het gezellig maken vanmorgen. Nou, na 11 uur schuift Dave Dekker dus aan. Dat wordt zo rond 11:15. En ja, de muziek gaat natuurlijk door. Dat liedje van BZN, dat ga ik ook even opzoeken. Maar ik denk dat ik dan in dit geval, omdat ik... Ja, ik heb altijd keuzestress. En die ken je dat, keuzestress? Ja, ik heb dat met heel veel dingen. Als ik dan kan kiezen tussen cappuccino of zwarte koffie... of chocomel, of met koeken. 'S Avonds het avondeten, dat is ook zo'n ding. Ik kan beter bij mij gewoon voor mijn neus zetten wat ik op moet eten. En dan, ja, dan is het goed, weet je. Ik heb dat trouwens niet met muziek, want ik heb nu gekozen voor een heel goed liedje. Ja, de André Hazes fans, die krijgen dan vaak nekharen, hè, wanneer covers gemaakt worden van liedjes van André. Ja, en dit is een liedje afkomstig van het album, of de langspeelplaat moet ik zeggen. Want in die tijd werden er echt nog vinylplaten gedrukt. Met liefde. Stond hij met dat mooie kombeetje over zijn schouder gegooid. Sani van Mullen nam Ik heb het altijd al geweten op

0: Ja hoor, trek hem er even goed uit elkaar. Nee, de accordeon. Ja. Ik heb even pauze. Normaal gesproken ga ik dan even een rondje lopen. Kijk even naar buiten hoor. Dat rondje, dat zit er nu even niet in. Misschien door het gebouw. Maar daar laat ik het dan ook even bij. Nou, de herfst doet zijn intrede in Nederland. Nou, er staat inmiddels een nieuwslezer van de NOS klaar om het nieuws te brengen. En daarna ben ik er weer. Tot zo.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer zijn de algemene politieke beschouwingen begonnen. Het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar. Pro-leider Klaver is de eerste spreker. Hij begon zijn betoog over de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Klaver werden toen in een ongehoord tempo huizen, deltawerken en bruggen gebouwd. Hij ziet een groot contrast met nu. Klaver vindt dat de afgelopen kabinetten weinig voor elkaar hebben gekregen. Met name aan klimaatverandering gebeurt er te weinig, vindt hij. Bij een Russische droneaanval op een passagiersbus in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. Ook raakten 7 mensen gewond. De aanval was in de buurt van de havenstad Nikopol in de zuidoostelijke regio de Dnipro. Die regio ligt in de buurt van de Oekraïnse frontlinie en is vaker doelwit van de Russische aanvallen. Ook zijn vannacht in Oekraïne fabrieken en de energieinfrastructuur aangevallen. Daarbij vielen geen gewonden. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten. Ook komt von der Leyen morgen met een social media verbod voor kinderen jonger dan 15 jaar. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18, later vanavond en vannacht wordt het weer droger. Dit was het NOS Journaal.
1: Schaap, met John Schaap.

hou van jou. Ja, het was niet Dirk, hoor. Hij heet anders, ik ben zijn naam even kwijt. Oh ja, nou, ik heb hem gevonden, hoor, dat liedje van Bezend. En op verzoek van Hans.

0: dit is zo'n lekkere treintje, weet je wel. Dan blijf je in hangen, gewoon papa. Pa. Ik hoor het koor al, weet je wel. Publiek. Dave Dekker, papa Scheldt. Goedemorgen, Dave.
1: Wat een gezelligheid, zeg.
0: Leuk, hè?
1: Ja, dat is nog een binnenkomer, hoor. Papa Scheldt.
0: Ja, zo. Ja, ik heb er ook één getroffen.
1: Ja? Nou ja, heerlijk toch?
0: Hey Dave, hoe gaat het met je? Leuk dat je er bent.
1: Ja, het gaat supergoed. Het loopt lekker door. Afgelopen weekend lekker in de AVA's gezongen. 2 keer Geef mij maar Amsterdam. Ja. Met hele leuke collega's. Volle zalen. Het zingt lekker mee. En de muziek loopt lekker. De optredens lopen goed. Ik ben gelukkig in de liefde.
0: Ook. Nou, kijk, dat is
1: we hebben samen een heel leuk hondje.
0: Oh, hoe heet het hondje?
1: Olly. Labradoodle.
0: Oh, leuk. Oh,
1: ja, dus we hebben een teddybeer. Maar hij is groter geworden dan we hadden gedacht. Want we hadden hem medium gekocht. Maar hij is, hij is groot geworden.
0: Hij is large.
1: Hij is large, ja. Geen medium. Ja,
0: weet je, als hij maar heel lief is.
1: En absoluut.
0: Afgelopen weekend stond je dus eigenlijk met alle grote Amsterdamse sterren op het podium daar.
1: Ja. Ja, zeker. En Peter Beense, Mick Harre, Wesley Bronkhorst. Senna is dan niet Amsterdams, maar fantastische zangeres natuurlijk. Danny Vroger, die viel in voor Robert van Hemert. Ja, het was gewoon een en al gezelligheid. Sven Versteeg, die alles bij elkaar lulde wat hij heel goed kan. Dat presenteren. En ook heel veel liedjes gezongen natuurlijk.
0: Ja, ik zag
1: dus het was heel gezellig. Glenn Palm, die ging ook nog zingen.
0: Glenn Palm, hoe gaat het met Glenn?
1: Ja, die deed het hartstikke goed, man. Die had een blokje in de show. Want ja? Mensen konden zichzelf opgeven om dus een optreden te winnen. Soort van bij Geef mij maar Amsterdam. En dan ging de pagina van Geef mij maar Amsterdam, die ging het plaatsen. En degene met de meeste likes en reacties, die mocht dus een blokje zingen bij Geef mij maar Amsterdam in de AFAS. En dat was Glenn Palm geworden. En die heeft het hartstikke goed gedaan. Was leuk. Hij zong ook De Woonboot. En we gingen met z'n allen natuurlijk op de grond zitten.
0: Leuk.
1: Om te roeien.
0: Weet je, want eigenlijk vind ik dat Glenn gewoon in dat programma hoorde te staan.
1: Ja, nee, ja, kijk, hij heeft het hartstikke goed gedaan. Kijk, ik ga er natuurlijk niet over. Maar ja, misschien staat hij er volgend jaar wel tussen. Je weet het
0: kan
1: niet.
0: Kan zomaar.
1: Ja, toch?
0: Maar vandaag draait het allemaal om jou. Je hebt een nieuwe single gemaakt. Papa Scheldt.
1: Ja.
0: Heb je dit weer met hetzelfde team gedaan? Waar je al een tijdje mee werkt? Nee.
1: Kijk, ik heb sowieso een aantal vaste mensen waar ik mee werk. Maar ik schrijf ook iedere keer met nieuwe mensen. En er komen ook iedere keer weer liedjes uit. Bijvoorbeeld Vespa, de vorige single. Die heb ik weer met iemand anders geschreven dan Monica Aan Voor Jou en Liever Alleen. Monica Aan Voor Jou en Liever Alleen heb ik met Bart Jansen en Kamel Kustus geschreven.
0: En doe je dat in zo'n schrijverskamp met elkaar?
1: Nee. Ik spreek gewoon af om een sessie te doen.
0: Leuk.
1: En dan weet je van tevoren eigenlijk helemaal niet waarover je gaat schrijven. Je kan wat dingen in je notities neerzetten van nou, dit zou ik kunnen gebruiken. Maar daar werkt het dus heel goed mee. Want daar heb ik natuurlijk al 3 singles mee uitgebracht. Dus dat werkt heel goed. Daar blijf ik ook mee schrijven. Maar in de tussentijd wil je ook met andere nieuwe mensen schrijven. Kijken waar er nog meer een klik is. En misschien komen daar weer nummers uit die misschien niet hetzelfde zijn, maar wel heel goed bij mij passen. En bijvoorbeeld Vespa heb ik met Tom Hendricks en Maarten Liënte is zijn artiestennaam geschreven. Nou, Tom Hendricks heeft bijvoorbeeld ook Mona Lisa geschreven.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus en Papa Scheldt is eigenlijk weer met 3 jongens. Daar heb ik 1 sessie mee gehad. En we proberen iedere keer een nieuwe sessie te regelen. Maar het komt iedere keer niet uit met z'n 4. Je hebt toch met 4 agendas te maken.
0: Ja, je moet wel op elkaar afstemmen.
1: Maar Papa Scheldt heb ik al een hele tijd geleden heb ik die geschreven. En dat was 1 sessie met deze jongens. Met 3 jongens heb ik dit geschreven. En dat werkte gelijk heel erg goed. Ik kwam toen eigenlijk met het idee van ja, ik zou wel over van die typische meiden willen schrijven die een beetje leven van Papa Scheldt, weet je wel.

0: natuurlijk nu veel meer betrokken. Ik weet veel meer wat ik wil. Ja. Dus ik kan het ook heel erg sturen. En daarom merk je ook in de liedjes dat ondanks dat het met verschillende mensen geschreven is, dat het toch eigen is. Ja. Want ik weet heel goed wat ik wil qua muziek. Ik maak natuurlijk volkspopmuziek. Dus het ene nummer zou wat meer poppy zijn. Het andere nummer is wat meer volks.
1: Maar het is jouw identiteit.
0: Ja, en het is gewoon een bepaalde stevigheid. Ik vind het altijd wel lekker om wat lager te beginnen, maar wel stevig. En dan in het tweede couplet eigenlijk een beetje te versnellen. Dat is dan, lijkt een soort van rapachtig stukje. Dat is het voor mij niet. Maar het is een kleine versnelling. Dat vind ik altijd wel leuk. Omdat je dan toch het nummer interessant houdt. Dus het is niet dat je denkt van, oh, ik heb het eerste couplet en het refrein gehoord en nu weet ik hoe de rest
1: gaat
0: worden, weet je.
1: Nee, jouw liedjes zitten wel vol verrassingen.
0: Ja. Dus dat vind ik wel heel erg leuk.
1: Je bent niet op de Vespa vandaag, hè?
0: Ik ben niet op de Vespa, nee. Ik ben lekker met de auto.
1: Ja, we knallen hem er wel even in.
0: Heerlijk, hoor.

0: Geweldig. Het blijft echt een geniaal liedje.
1: Ja, thanks. Ja, ik ben ook heel trots op deze. En kijk, wij waren natuurlijk tussendoor aan het praten met elkaar. Dat kunnen de luisteraars niet horen. Maar ja, het leuke aan dit liedje vind ik dat al die dingen uit Italië weer terugkomen. Ik vertel bijvoorbeeld, kijk, ze is een echte 10 als snijder. Dus ik vind haar een 10, hoe ze eruit ziet, hoe ze is. Maar ze is een echte 10 als snijder. En snijder heeft natuurlijk weer in Italië gespeeld. Dus dan komt alles weer terug. Haar ogen lijken koffiebruin. Nou, koffie is natuurlijk typisch Italiaans. Ja, ja. En er komt zoveel in.
0: Maar jouw hoofd moet overuren maken.
1: In zo'n sessie wel, ja. Kijk, en we zouden eigenlijk nog veel meer erin kunnen doen, weet je wel. Dus je wil het nog wel een beetje leuk houden, want je kan hem natuurlijk helemaal volproppen. Maar het is wel leuk om van die woorden te gebruiken, waardoor het allemaal weer terugkomt. Ja, en het klinkt allemaal zo logisch dat je eigenlijk niet doorhebt dat het per se allemaal met Italië te maken hoeft te hebben. Maar dat is gewoon zo.
0: Ja, nou worden de liedjes, de nieuwe liedjes.

0: allemaal steeds korter.
1: Ja.
0: Dus je moet ook heel snel die bruggetjes maken in die tekst. Hè?
1: Ja, ja, zeker. Want kijk, ja, het is voor de radio en zo is het natuurlijk super prettig als je binnen een bepaalde tijd een liedje hebt. Dat het niet te lang is ook. Maar kijk, ik doe sowieso eigenlijk over het algemeen altijd 2 coupletten en 3 refreinen. En dan het laatste refrein is meestal een modulatie. Omdat ik dat altijd wel fijn vind om nog even... Want anders krijg je wel van, oké, nou dan is het wel hetzelfde. Dus als je 3 keer het refrein hetzelfde doet qua toon... dan voelt het hetzelfde en dan houdt het net weer wat spannender... dat, oh, hij gaat omhoog, weet je wel. Dat is toch wel leuk.
0: Van wie heb je dat muzikale talent? Want je moet het ook horen.
1: Ja, mijn moeder die zong vroeger altijd. En die heeft zelfs in een duo gezeten, duo Spats... Dus ik denk dat ik het zingen en het muzikale van mijn moeder heb wat dat betreft. Maar ja, ik weet niet verder. Ik denk dat het ook wel gewoon echt in je zit hoor. Want heel veel dingen leer je ook bijvoorbeeld niet. En ik weet bijvoorbeeld dat best wel veel collega's ook bijvoorbeeld geen tweede stem kunnen zingen. En ik kan op ieder liedje kan ik tweede stem zingen. Dat hoor je gewoon. Ik denk ook dat het heel lastig is om dat te leren. Dat moet je ook horen. Maar ja, dat is bijvoorbeeld met voetballers ook zo, toch? De ene die is heel goed en sommigen die worden niet beter dan dat. Ja. Kijk, als ik nu vanaf kleins af aan met Ajax mee had getraind... dan had ik misschien eredivisie voetballer geworden. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je dan bij Barça of Real Madrid had kunnen spelen.
0: Precies. Ja, dus. Jij stond als kind naast Danny de Munk.
1: Ja, ja.
0: Heb je ook denk ik wel...
1: heel veel van geleerd, ja. Ook de musicalwereld is natuurlijk best een pittige wereld. Ja, je moet veel... tekst en muziek in je hoofd stampen. En alles weten waar je moet staan, waar je op moet, noem maar op. Dus vanaf kleins af aan wel mee bezig geweest.
0: Toen was jij nog heel jong, toch? Hoe oud was je toen je...
1: Ik was 9 toen ik auditie deed. Op mijn 10e werd ik het. En ik heb het tot en met mijn 13 of zo gespeeld, ja.
0: Ja, ja. Dat is een hele heftige periode geweest.
1: Ja, fantastische periode.
0: Een periode van leren.
1: Echt wel, echt wel. En je hebt natuurlijk ook, in die tijd natuurlijk ook kinderbegeleiders, hè, op die leeftijd. Dus het op en afgaan en zo. Kijk, ik wist alles uit mijn hoofd hoor. Dus ik kon zo alles doen. Maar je had toen wel kinderbegeleiders natuurlijk.
0: Ja. We krijgen even een stukje nieuws. Zometeen gaan we heel even terug naar dat moment. Ik heb ook een van je allermooiste liedjes.
1: Ik
0: heb een klote dag gehad. Vind ik zo mooi. je wil het waarschijnlijk nooit meer horen zelf.
1: Nou, jawel hoor.
0: Ja?
1: Jawel. Is toch leuk?
0: Ga ik zo naar het nieuws draaien en dan gaan we erover praten.
1: Helemaal goed.
2: Bingo FM met het regio nieuws.
3: Goedemorgen. Afgelopen nacht zijn er volgens ProRail geen nieuwe buizen gevonden op het spoor. In de avond lag er nog wel materiaal tussen Apeldoorn en Deventer, meldt de Utrechtse spoorbeheerder. Gisteren werden op tientallen plekken buizen gevonden met een grote treinstoring tot gevolg. De komende tijd is er 's nachts meer bewaking. Wie verantwoordelijk is geweest voor de sabotageactie is nog onduidelijk. De politie onderzoekt het. Bij station Vaartse Rijn wordt de fietsenstalling fors uitgebreid. Er komen 650 plekken bij. Dit gaat wel ten koste van de naastgelegen parkeergarage. Volgens de gemeente Utrecht verdwijnen daar over een paar jaar ruim 40 plekken. De uitbreiding van de stalling kost bijna 10 miljoen euro, deels betaald door ProRail, de provincie en de gemeente. Utrecht bekijkt of er volgend jaar weer een obstacle run in het Maxima Park kan worden gehouden. De organisatie wil het aantal deelnemers flink uitbreiden. College twijfelt of het park in Leidse Rijn dat aan kan. Afgelopen zomer deden zo'n 2000 mensen mee aan het evenement. Zij renden door het groen, door water, over oevers en obstakels. De natuurschade was volgens het college niet noemenswaardig en is hersteld tijdens regulier onderhoud. Maar volgend jaar wil de organisatie maximaal 7000 mensen toestaan. Sterrenchef Leon Mazayrak vertrekt bij restaurant Karel 5. Hij heeft de Hoefslag in Bos en Duin gekocht en vertrekt vanaf november uit Utrecht. Op sociale media zegt hij aan een nieuwe droom te gaan bouwen. Mazayrak was 6 jaar chef-kok bij Karel 5, waar hij sinds 2023 een Michelinster behaalde. Het weer, het is fris. Maximaal 19 graden wordt het. Afwisselend wolkenzon en ook een paar buien.
2: Schaap, met John Schaap.

0: vind dit zo'n mooi liedje. Ben zo
1: blij dat geloof. Dankjewel, maar ik heb geen klote dag hoor.
0: Nee, het is wel goed hè. Ik ga hem even veden. Maar, weet je, je legt hier zoveel emotie in.
1: Ja, als kind zijnde, ik was hier volgens mij 14 of zo.
0: Ja.
1: En het album wat we toen hebben uitgebracht was eigenlijk best wel een volwassen album qua teksten en vrij zielig. En het grappige is, het album heette Dit Ben Ik. Maar ik was natuurlijk toen gewoon hartstikke vrolijk en zo. Maar ik vond zulke liedjes wel heel erg mooi.
0: Ja.
1: Want er werd toen aan me gevraagd van wat voor liedjes wilde je maken. Nou ja, ik was heel erg gek op Jan Smit en André Hazes. En daarom hoor je dat ook wel terug in dat album. Dat je toch een beetje dat André Hazes en sommige liedjes wat meer richting de Jan Smit.
0: Het hangt een beetje tussen de Munk, Smit en Hazes. Het is echt dat levenslied.
1: Nu zing ik hele andere muziek. Maar ik vond dat op dat moment ook na de Voice Kids en zo. Zong ik natuurlijk ook Toen ik je zag en Laat me. En die staan ook allemaal op het album. Hou me vast. Allemaal mooie liedjes. Ja. En ik vind dat nog steeds mooi, maar ik merk bijvoorbeeld bij de boekingen dat het gewoon heel goed werkt om liedjes uit te brengen die makkelijk mee te zingen zijn en gezellig. En daar haal je natuurlijk ook weer boekingen uit.
0: Ja, logisch.
1: En misschien zou ik ook ooit nog wel een ballad uit willen brengen. Maar het is voor nu wel het beste om gewoon lekker stevige en leuke muziek uit te brengen die makkelijk mee te zingen is.
0: Ja.
1: En
0: Maar een samenwerking met een andere artiest, en dat zie je ook steeds vaker gebeuren natuurlijk.
1: Ja.
0: Heb je daarover nagedacht? Om...
1: Daar heb ik zeker over nagedacht. Eigenlijk zouden we idealiter ieder jaar wel één een duet uitbrengen.
0: Dat ene oor eraf, zeg maar, en die gaat zingen.
1: Gaat die zingen?
0: Ja,
1: oh.
0: Ja, doordat hij hem niet afslaat.
1: Aha.
0: Maar nu zingt hij niet meer.
1: Ah, kijk. Ja, een duet lijkt me hartstikke leuk. We willen eigenlijk ieder jaar wel één duet uitbrengen. Voor dit jaar zit er geen duet op de planning, maar je weet nooit hoe het loopt. Volgend jaar wil ik wel een duet uit gaan brengen. Met wie dat wordt, ja, de gesprekken lopen. We hebben wat verschillende opties. En,
0: ik vind jou wel leuk. Echt... Laat Senna staan of zo.
1: Dat zou zomaar kunnen, ja. Senna zit ook bij Dino. En ja. Ik heb nu natuurlijk nog in de AFAS met haar gezongen. En de klik is er, dus het zou zomaar kunnen.
0: Ja.
1: En er lopen gesprekken met verschillende mensen waar we de wetten mee uit zouden kunnen brengen.
0: Ik snap dat ik je in een heel lastige plek breng nu.
1: Helemaal niet. Nee, ik vind het helemaal niet lastig. Want ik zou het heel leuk vinden om met Senna een leuke plaat uit te brengen. En ik denk dat Senna dat ook heel erg leuk zou vinden. Je hebt natuurlijk ook met een bepaalde planning te maken. Senna is een radarartiest bij Spotify. Ja. Dus die heeft al heel veel ingeleverd welke liedjes ze uit gaat brengen. En we zien wel wat gaat er gebeuren.
0: Ja.
1: En er lopen sowieso heel veel gesprekken met verschillende artiesten waar het misschien leuk is om een duet mee te doen. En je weet ook nooit wat er met mij gebeurt. Hè? Het kan ook zo zijn dat een nummer helemaal doorbreekt. En dat je misschien met mensen een duet uit kan brengen. Wat op dit moment minder mogelijk is natuurlijk.
0: Ja, er komen natuurlijk ook steeds meer dingen binnen je bereik.
1: Ja, dat is het ook. Kijk, hoe grotere dingen jezelf doet. Hoe bekender ook de artiesten. Hoe groter de artiesten zijn waar je samenwerking mee kan doen. En dat maakt verder niks uit voor de plaats zelf. Kijk, de plaat kan een fantastische plaat zijn of iemand nou een bekende artiest is of niet. Nee. Maar het is natuurlijk wel een leuke samenwerking om bijvoorbeeld met een Tino Martin of zo een plaat uit te brengen. Ja, dat lijkt me hartstikke leuk. En, maar ik snap ook dat als je in een bepaalde fase zit, als bijvoorbeeld een Tino, je wil wel allebei wat eraan hebben natuurlijk. Kijk, of die plaat goed is of niet, daar twijfel ik niet aan. Maar bijvoorbeeld een Tino, die wilde ook wat aan mij hebben. Ja, in plaats van dat ik alleen wat aan hem heb natuurlijk. Ja. Dus dat is altijd een beetje kijken bij zo'n duet. Van heb je allebei wat aan elkaar, buiten het feit dat het een heel leuk liedje is.
0: Ja.
1: Dat is wel gewoon hoe het werkt.
0: Ja.
1: En,
0: Zou je, en dan kom ik toch even terug op het musical verhaal.
1: Mm-hmm.
0: Zou je dat weer leuk vinden om zoiets te doen bijvoorbeeld?
1: Een musical?
0: Of heb je die periode echt voorgoed afgesloten?
1: Ja.
0: En zeggen van nou, weet je, veel te hard werken, niks voor mij.
1: Nou kijk, hard werken vind ik wel heel erg leuk. En de muziekwereld is ook heel hard werken. Ik rij ook overal zelf nog naartoe. En Ja, kijk, als je veel optredens hebt, dan is dat hartstikke hard werken. Maar de musicalwereld is keihard werken en veel teksten en nummers en waar je op en af gaat. En je hebt gewoon wat minder vrijheid. Dus je hebt wel een beetje de vrijheid om de rol eigen te maken. Ja. Maar het is niet zoals een optreden nu dat als ik op de tafel wil gaan staan, dat ik op de tafel ga staan.
0: Nee, alles moet natuurlijk.
1: Alles moet wel volgens, ja. Volgens het script natuurlijk. En als je gaat kijken naar de musicalwereld en de wereld waar ik nu in zit van de optredens. Is het eigenlijk natuurlijk zo dat het werk wat je levert in de musicalwereld, dat de musicalartiesten daar veel te weinig voor betaald krijgen. Dus het is een beetje, het is een combinatie. Kijk, het enige wat ik wel zou willen, als ik ooit gevraagd zou worden als sister man, dan zou ik daar wel over willen praten. Maar ja, als je nu gaat kijken hoe ik door het land optreed en dat ik dat echt heel erg leuk vind. Want ja, ik vind die vrijheid gewoon heel erg fijn. Dat ik echt kan doen wat ik wil. Wil ik links staan, ga ik links staan. Wil ik springen, ga ik springen.
0: Ja, en dat is ook sowieso. Ja. Dan moet je keuzes maken. Want het is niet te combineren met.
1: Nee, het is sowieso niet te combineren. Want anders heb je geen vrije tijd meer. Dat wordt wel heel heftig. Dus ja, dan zou je dat moeten bespreken. Kijk, je gaat natuurlijk, ondanks dat het heel erg leuk is, ga je natuurlijk niet veel harder werken voor veel minder geld. Terwijl die optredens, die vind ik hartstikke leuk, weet je wel.
0: Ja, nou, dan zijn we erover uit. De musicals, die komen niet meer.
1: Nee, ja, of er moet echt ooit Siske de Rat terugkomen en als Siske de Man, en dan zou ik het willen bespreken. Maar zelfs dan is het nog steeds wel lastig, omdat het, wat ik net allemaal vertel, dat is gewoon een lastige situatie. Ja,
0: wat moeilijk.
1: Maar dan zou ik het alleen willen omdat het Siske de Rat is.
0: Ja.
1: Om het cirkeltje rond te maken, weet je.
0: Ja, Sis hoort ook wel een beetje bij jou.
1: Ja, toch? Dus vandaar, daar is het toch allemaal begonnen. En dus dat zou wel een lastige keuze zijn. Ja.
0: Ik heb De Nacht is van ons gezocht. Dat is ook eigenlijk een hele goede single.
1: Zeker,
0: waar
1: zeker.
0: Waar ik heel veel van verwachtte.
1: Plaat van een hele tijd geleden.
0: Ja.
1: Alleen het nadeel is dat toen in die tijd, volksmuziek vonden mensen wel leuk. Maar dat was toen meer een guilty pleasure. Het is niet super lang geleden, maar je ziet nu in deze tijd dat Nederlandse liedjes staan helemaal in de hitlijsten. En als je nu in die top 50 en die top 40 kijkt, is misschien wel de helft zijn Nederlandse liedjes. En dat is nooit zo geweest. En helemaal geen volksnummers.
0: Nee, mensen schamen zich niet meer, hè?
1: Nee, dus daar is ook helemaal geen reden voor natuurlijk. Nee. Maar dat wisten wij al.
0: Ja.
1: Maar dat weet nu de rest van Nederland ook. En daarom zo'n plaat. Kijk, die plaat heeft het in die tijd, die werd prima opgepakt. Maar die heeft het niet zo goed gedaan als dat je zou willen. Maar dat is een hele andere tijd. Ja,
0: er was geen bodem.
1: Nee, en als ik die plaat nu had uitgebracht, dan had het heel anders gelopen.
0: We brengen gewoon lekker.
1: We brengen nieuwe platen.
0: Het is een beetje Rick Astley, hè, dit, hè?
1: Ja, een beetje disco.
0: Ja, dat hoor ik erin terug.

0: dit had een top 10 kunnen zijn.
1: Maar, nou ja, dat vind ik ook. Maar ja, kijk, je hebt het natuurlijk niet in de hand.
0: Dit
1: en
0: was
1: uiteindelijk.
0: Hier een bingo schijf toen. Weet je, die hebben we gebombardeerd. Want we hadden echt zoiets van, nou, dit wordt hem, hè?
1: Ja, nee, maar wij hadden ook een heel goed gevoel. En ik moet je zeggen, hij heeft het wel heel goed gedaan, hoor. Maar ja, we hadden het er net even over zonder dat de luisteraars het konden horen. Maar hij heeft eigenlijk in alle hitlijsten gestaan, behalve de allergrootste. Dus niet de top 40 en zo. Ja. Maar wel eigenlijk alle andere leuke hitlijsten. Stond hij wel heel lang en heel hoog in ook. Dus heeft het heel goed gedaan.
0: Ja, dus dit vasthouden. En dat doe je.
1: Ja, en uiteindelijk doorgroeien, weet je. En ja, kijk, ik geniet van hetgene wat ik doe. Ik breng stabiel muziek uit. We willen 4 nummers per jaar uitbrengen. Ik heb er nu dit jaar 3 uitgebracht.
0: Ja, dus wat gaan we aan het eind van het jaar doen? Komt er een ballet?
1: Nee. Ik verwacht geen ballet. Maar er komt wel een. Ik denk wel weer iets wat in de buurt zit van hetgene wat ik heb gemaakt. Maar toch net wat anders. Ik wil als volgende plaat. Had ik eigenlijk beschreven dat ik een wat volwassenere plaat uit wilde brengen. En misschien wat makkelijker nog. Kijk, bijvoorbeeld deze refreintjes zijn natuurlijk heel erg makkelijk. Maar qua tekst wilde ik het volgende liedje net wat volwassener en wat makkelijker. Ook helemaal qua melodielijnen. En ik denk dat we een paar leuke demos klaar hebben liggen als volgende single.
0: Maar ja, volwassenen. Je hebt natuurlijk nu met papa's geld. Spreek je een bepaalde groep aan.
1: Ja, maar daarom is het juist leuk. De ene plaat is wat jonger dan de andere plaat. Ik denk dat een Papa's Geld en een Monica vrij TikTok-gericht en zo kunnen werken, ja. Weet je wel. En een Vespa die heeft dat misschien wel natuurlijk, maar is al wat volwassener dan een Monica en een Papa's Geld. Het is juist leuk om een leuke mix daarvan te maken, dat de volgende plaat dan weer net wat anders is.
0: Ja,
1: en dan wel in dezelfde lijn blijft, dat je het hoort en dat je denkt, oh, dat is een plaat van Dave Dekker. Maar de ene plaat is wat volwassener dan de andere plaat.
0: Zodat verras me.
1: Ja.
0: Weet je, aan het eind van het jaar zet ik bijna alle singles aan de kant voor één van jou. En dat is die hele grote kerstboom. ik snap natuurlijk dat echt pijn doet. Maar weet je, dat liedje, dat hoor je hier de hele week voorbij.
1: Ja?
0: Ja.
1: Die heeft André van Duinen geschreven, hè?
0: Ja?
1: Ja, die had toen 2 liedjes. Hey, het is weer Kerstmis en er staat een hele grote kerstboom.
0: Oh, geweldig.
1: Had die geschreven voor me. En ik kwam hem tegen bij een première. Ik weet niet meer bij welke première het was. Maar toen zei hij, hey Dave, ik heb 2 liedjes. Of nee, hij zei, ik zou wel eens een liedje voor jou willen schrijven. Ik zeg, dat weet ik nog, dat ik toen zo klein was. Want ik had natuurlijk een hele grote mond.
0: Ja.
1: Dan zeg ik, nou, waarom heb je dat dan nog niet gedaan?
0: Echt?
1: Zei ik tegen hem. Toen zei ik, nou, dan moet je snel liedjes gaan schrijven. En echt kort daarna, toen kwam je in één keer met 2 kerstliedjes.
0: Mooi.
1: En toen heb ik die opgenomen.
0: Ja, ja. Ja, het blijft zo'n geweldig liedje. Weet je waarom? Omdat je Kerstmis zingt.
1: Ja, nee, maar dat is juist het hele grapje.
0: Zo leuk,
1: weet je, er zitten ook een paar eigenlijk Nederlandse taalfouten in. Maar dat is juist de grap. Er staat toch, het is best wel lang geleden, hè, maar downgeload wordt er ook gezegd in plaats van gedownload.
0: Ja, heerlijk.
1: Op mijn computer downgeload. Ah joh, omdat dat beter in die tekst past. Maar dat is André van Duin, weet je wel. Dat is toch leuk.
0: Ja, wie kan nou zeggen dat André van Duin een liedje voor hem heeft geschreven?
1: Ja, ik. Is toch mooi? Weet je? Ja. Ja, bizar. Ja, dat is toch leuk. Zo zie je maar, de dingen kunnen zomaar gek lopen.
0: Ik wist echt niet dat Van Duinen dat had gedaan.
1: Nee, hij heeft ze geschreven.
0: Het is mijn favoriete liedje, met kloten daar gaat.
1: Ja, het zijn wel echt hele leuke liedjes.
0: Ja.
1: En er zijn ook wel echt, want ik mocht naar best wel veel tv-programma's en zo toe. Dat was ook wel heel erg leuk. De Wereld Draait Door, Paul de Leeuw, wat radio dingen. Ondanks dat ik natuurlijk heel klein was, mocht ik natuurlijk niet alles doen.
0: Nee, je
1: maar
0: het arbeidsinspectie.
1: Heb je dat fragment wel eens gezien? Volgens mij staat het op YouTube, dat ik bij Paul de Leeuw ging zingen, zong ik Er staat een hele grote kerstboom. Nou, dat is fantastisch, man. Was echt heel erg leuk.
0: Ik ga het opzoeken.
1: Ja, die moet je echt bekijken.
0: Ja.
1: Was echt heel erg leuk.
0: Als ik nu, zeg maar, door jouw singles kijk, hè, wat is dan jouw persoonlijke favoriet? Ja, nu zeg je Papa's Geld natuurlijk, die draait toch.
1: Nee.
0: Maar,
1: nee,
0: maar als je nu echt terugkijkt in al die jaren, en je stapt de auto in, zeg je, nou, dat zou ik van mezelf opzetten.
1: Ja, ik heb één echte favoriet. En jij denkt natuurlijk van, nou, hij gaat de nieuwste zeggen. Nee, dat is het voor mij niet. Want de nieuwste plaat hoeft niet per se de beste plaat te zijn. Want misschien heb je tot nu toe dan voor mijn gevoel de beste plaat uitgebracht. En ik had eigenlijk gehoopt dat ik toen bijvoorbeeld al bij een Dino Music had gezeten, mijn platenlabel. Ja. Want ik heb alles toen in eigen beheer uitgebracht. Maar dat is Liever Alleen. Ik vind Liever Alleen mijn beste plaat.
0: Ja?
1: Ja, ja. Ik vind, want helemaal Liever Alleen was eigenlijk de eerste plaat dat ik dacht van, dit is precies wat ik wil. Ik wil stevigheid, ik wil dat lekker mee te zingen is, dat live gevoel, daar hou ik van, weet je. En nu bij de optredens, Monica, die zingen mensen goed mee, Vespa zingen mensen goed mee. Maar Liever Alleen, die zingen echt mensen, ook als je het niet kent, weet je wel, dat refrein. Je weet gewoon dat het eraan komt en dat je het kan zingen. Ben liever alleen. Ja,
0: voor mensen die het niet kennen, dit is hem.
1: Kijk.

0: Nou ja, dit wordt hem straks, let maar op. Dit wordt ineens die single die boven komt drijven.
1: Ik hoop het.
0: Doorbraak, weet je.
1: Net zoals een Terug in de Tijd. Ja. Hè? Dat was 1,5 jaar later. En hoe lang geleden is deze plaat?
0: 2 jaar geleden.
1: Is het 2 jaar geleden nu?
0: Waar zitten we? 26? Nee, 25. Juli 2025.
1: Ja, nou dan is hij nog geen 1,5 jaar oud.
0: Precies.
1: Toch?
0: Toen was hij hier. Volgens mij met deze single.
1: Ik weet het niet. Volgens mij niet hoor.
0: Ja, volgens mij wel.
1: Ik kan me niet meer herinneren. Nee, want toen had ik kort haar. Ik heb hier niet met kort haar gezeten hoor.
0: Ja, ik ga het uitzoeken.
1: Jij gaat het uitzoeken.
0: Ik ga het echt uitzoeken.
1: Ik heb hier volgens mij niet met. Want ik had eerst heel lang haar. Nu heb ik mijn haar natuurlijk heel kort. En ik heb nu toch al. Sinds Liever Alleen was de eerste plaat. Ja,
0: daar gaan we er niet zo lang mee tussen laten zitten, Dave.
1: Nee, dat kan eigenlijk niet.
0: Ik schaam me kapot.
1: Dus we spreken vanaf nu af. Altijd bingo schijf. En ik kom gewoon altijd gezellig langs.
0: Dat moet hebben goed.
1: En iedere dag minimaal 100 keer gedraaid.
0: Ja, ja, ja, je zit er nu al 15 keer in. Hè?
1: Ja, kijk, top man. Ik ben er heel blij mee. En, helemaal, kijk, als ik van die DM'tjes krijg van mensen. Dat ze me op de radio horen en zo. Ja, is wel heel erg leuk.
0: Ja, is toch ook leuk.
1: Dat wil je. Je wil gewoon lekker veel voorbij komen natuurlijk.
0: Ja, nee, maar een artiest wil aandacht.
1: Je zit naar de klok te kijken.
0: Ja, want ik word er om 59 uitgegooid. Weet je?
1: Je stelt 1 vraag en ik lul het hele programma voor.
0: Ja, dan kan ik nog zo enorm mijn best doen. Weet je? En ik heb papa's geld klaarstaan. Die kan ik dan nog net draaien. Maar dat is zonde, want dan ga ik je afkappen.
1: En dan
0: komt vanmiddag toch wel weer voorbij.
1: Dat kutnummer hoeven ze toch niet te horen?
0: Nee, gewoon een leuk liedje. Hey, maar dat komt dus eind van het jaar. Mm-hmm. Want ja, ik onthoud wat je zegt. Je wil er 4 uitbrengen in het jaar.
1: Ja.
0: Ergens eind van het jaar, in december, komt er dus een vervolg op.
1: Ik verwacht wel eerder. Ik verwacht niet in december. Want december komen natuurlijk veel kerstplaten en zo uit. En ja, misschien ook wel ballads en zo.
0: Wat je ondergesteld.
1: Dus ik denk wel de maand ervoor, denk ik.
0: Oké. Ja, dus. En dat is natuurlijk ook afhankelijk van wat er hiermee gebeurt. Hè?
1: Ja.
0: Op het moment dat je straks de hoogte top 25 inrolt.
1: Ja.
0: Dan blijft deze voorlopig even doordraaien.
1: Dan ga je niet overlappen, nee.
0: Nee, dat moet je niet doen. Want dan snij je in je eigen vingers.
1: Nee, precies.
0: Of zing je in je eigen vingers.
1: Dus maar in de planning staat in ieder geval dat er nog eentje dit jaar uitkomt. Nee. En, het klinkt heel raar, maar je hoopt eigenlijk van niet. Want dan is een van de andere platen het in 1 keer de lucht ingeschoten.
0: Ik hoop voor jou dat er geen single uitkomt.
1: Ja, en anders brengen we wel een single uit en ben ik er heel erg trots op.
0: Daarom.
1: Hebben we toch weer een single.
0: Ja, je mag sowieso trots zijn op wie je bent.
1: Absoluut, dankjewel.
0: En ik vond het tof dat je hier was.
1: Nee. Ja, nee, van hetzelfde. Ik kom hier van kleins af aan al. Ja, dus ik vind het altijd leuk om je te zien.
2: In Utrecht precies. Te beluisteren.
0: Dankjewel,
2: via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Evi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. D66-fractievoorzitter Pater Notte zei dat dat vooral aan de houding van Klaver zelf ligt. Bijvoorbeeld door niet ook met een rechtse partij als JA21 om tafel te willen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier, later president van Kosovo. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen. In Parijs is een medewerker van de naschoolse opvang veroordeeld tot 1 jaar huisarrest omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar. De slachtoffers waren 5 tot 10 jaar oud. De 38-jarige man raakte hen aan op de rug, billen en in 1 geval onder de kleding op de geslachtsdelen. De man komt 10 jaar onder toezicht van de reclassering. En ook mag de Fransman zijn hele leven geen werk meer doen in de publieke sector of werk waarbij hij in contact komt met kinderen. Het weer, een afwisseling van zon en soms stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 18. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen en dan opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Lekker hoor, veel te lange nacht, jongen. Jeffrey Kuipers. En ik denk zeker te weten dat als je Jeffrey Kuipers uitnodigt op je feestje, binnen een moment staat de hele tent op zijn kop. Maar dat is ook het geval met Miss Montreal. Hier is groot.

Monique Smit samen met Guido van der Graaf. Beter af alleen. Het is de bingo schijf van deze week. En tot op het vrijdag krijg je hem iedere keer weer te horen. En het is een leuke plaat. Dit is ook een leuke plaat. Aantal jaren geleden alweer. Erik Meesie in Swinging.

0: Frans Bauer samen met Corrie Konings. Diep in mijn hart hier op Bingo FM. We gaan er nog eentje doen voor het regennieuws. En daarna zijn we terug met nog meer mooie platen.
1: Wow.

Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl. Life is going on so fast.

0: doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
1: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
2: Doet u voorzichtig met mijn vader.
1: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
3: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prins Schoonmaakdiensten.nl.
4: Bingo FM met het regio nieuws.
5: Goedemiddag. De burgemeesters van de vier grote steden eisen snel landelijke maatregelen tegen het groeiende aantal daklozen. In Utrecht kwamen dit jaar al ruim 1000 meldingen van overlast binnen, de helft meer dan vorig jaar. De steden vragen jaarlijks 100 miljoen euro voor opvang en hulp en ze willen ook geen bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg. Bij station Vaartse Rijn wordt de fietsenstalling fors uitgebreid. Er komen 650 plekken bij. Dit gaat wel ten koste van de naastgelegen parkeergarage. Volgens de gemeente verdwijnen daar over een paar jaar ruim 40 plekken. De uitbreiding van de stalling kost bijna 10 miljoen euro, betaald door ProRail, de provincie en gemeente. Utrecht bekijkt of er volgend jaar weer een obstacle run kan worden gehouden in het Maxima Park. De organisatie wil het aantal deelnemers flink uitbreiden. Het college twijfelt of het park in Leidse Rijn dat aan kan. Afgelopen zomer deden nog zo'n 2000 mensen mee aan het evenement. Ze renden door het groen, door water, over oevers en obstakels. De organisatie wil volgend jaar maximaal 7000 mensen toestaan. Sterrenchef Leon Mazayrak, die vertrekt bij restaurant Karel Vijf in Utrecht. Hij heeft een restaurant in Bos en Duin gekocht en vertrekt over anderhalve maand. Hij zegt aan een nieuwe droom te gaan bouwen. Mazayrak was 6 jaar chef-kok bij Karel Vijf, waar hij sinds 3 jaar een Michelinster heeft. Het weer, het is fris buiten, maximaal 19 graden wordt het. Afwisselend krijgen we wolken, zon en een paar buien.
4: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

de Sun Dreams. Maria, Maria, Maria, hier bij je vrienden van de radio. Recht uit het hart van de Domstad draaien wij de lekkerste muziek voor jou aan de andere kant van de radio. Hier is Roxy Dekker en Bare Minimum.

0: van dik hout. Te veel is niet genoeg. Maar als het genoeg is, dan is het ook genoeg natuurlijk. Dat begrijp je wel. We gaan er nog eentje doen voor het nieuws van 1 uur. En dat is die van John de Bever.
1: Ik zat laatst met vrienden in het café. De barman die bleef steeds wat schenken. En voor ik het wist, liep het zwaar uit de hand.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloten. Begin van de maand trok een groep zwaar bewapende mannen door het dorp in Gelderland. Er werd geschoten bij het huis van Jan G., die wordt beschuldigd van drugshandel. Een beveiliger kwam om het leven. In de dagen daarna werden tientallen verdachten opgepakt. Pro-leider Klaver trapt de algemene politieke beschouwingen af door te herhalen dat er te weinig aan klimaatverandering wordt gedaan door het kabinet. We missen een adem van grootsheid, zei Klaver in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Eerdmans van JA21 haakte meteen in op die woorden door te zeggen dat burgers de miljarden die worden besteed aan klimaatbeleid liever in hun eigen portemonnee hebben. En daarmee is het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar begonnen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier en later president van Kosovo. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen nadat zondag een goudmijn instortte. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. Het weer, wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Lokaal kan het onweren. Aan zee waait het hard en het is zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt en droog, later vanuit het westen regen en dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. De burgemeesters van de vier grote steden eisen snel landelijke maatregelen tegen het groeiende aantal daklozen. In Utrecht kwamen dit jaar al ruim 1000 meldingen van overlast binnen, de helft meer dan vorig jaar. De steden vragen jaarlijks 100 miljoen euro voor opvang en hulp en ze willen ook geen bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg. Bij station Vaartse Rijn wordt de fietsenstalling fors uitgebreid. Er komen 650 plekken bij. Dit gaat wel ten koste van de naastgelegen parkeergarage. Volgens de gemeente verdwijnen daar over een paar jaar ruim 40 plekken. De uitbreiding van de stalling kost bijna 10 miljoen euro, betaald door ProRail, de provincie en gemeente. Utrecht bekijkt of er volgend jaar weer een obstacle run kan worden gehouden in het Maxima Park. De organisatie wil het aantal deelnemers flink uitbreiden. Het college twijfelt of het park in Leidse Rijn dat aan kan. Afgelopen zomer deden nog zo'n 2000 mensen mee aan het evenement. Ze renden door het groen, door water, over oevers en obstakels. De organisatie wil volgend jaar maximaal 7000 mensen toestaan.

0: Sterrenchef Leon Mazayrak, die vertrekt bij restaurant Karel 5 in Utrecht. Hij heeft een restaurant in Bos en Duin gekocht en vertrekt over 1,5 maand. Hij zegt aan een nieuwe droom te gaan bouwen. Mazayrak was 6 jaar chef-kok bij Karel 5, waar hij sinds 3 jaar een Michelinster heeft. Het weer, het is fris buiten, maximaal 19 graden wordt het. Afwisselend krijgen we wolken, zon en een paar buien.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: Nou, ik heb eens even zitten kijken in die oude platendoos, maar ik kwam er één tegen, 1962 alweer. Tijd gaat zo snel, dat is echt niet te geloven. Het is er een van Anneke Greunlo.

Guus Meeuwis is vergat en ze houdt gewoon van mij. Nou, als dat inderdaad zo is, Guus, dan moet je er ook heel zuinig op zijn natuurlijk. En zorgen dat het ook zo blijft natuurlijk. Big WFM, lunchpakket, tot 2 uur. Hier Sabine en zaterdag.

trots op jou. Vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou.

Happy and Happy. En ik heb alleen nog maar die foto. Een houtje van Billy Joe Spears en Blanket on the Ground. Het is weer tijd om afscheid van je te nemen. Straks veel plezier met Lawrence. Ik zie je graag morgenmiddag weer tussen 12 en 2. Bye bye.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. D66-fractieleider Jan Paternotte blijft tijdens de algemene politieke beschouwingen herhalen dat hij benieuwd is naar de ideeën uit de oppositie. Hij probeert zo steun te krijgen voor de begroting die het minderheidskabinet nodig heeft. Oppositiepartijen vinden juist dat D66 een keuze moet maken over hoe het verder moet. Over links of over rechts. Maar Paternotte zegt dat het niet om een keuze tussen links of rechts gaat, maar dat hij op zoek wil naar een ruime meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gazastad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen over de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gazastad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. De klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie kunnen de bijaardiers hun werk niet veilig doen in de torens. Ook bezoekers mogen voorlopig niet in de torens komen. Hoe de arbeidsinspectie tot de conclusie is gekomen dat de torens onveilig zijn, is nog onduidelijk. De gemeente wacht nog op het rapport met de onderbouwing. Al zeker 600 jaar bespeelt een bijaardier de klokken van de Sint-Jan in Den Bosch. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Zing met me mee van Gerard Joling hoorde je hier op Bingo. Hey, goedemiddag, het is maandag. Het is, nee, niet maandag, Lawrence, wat zeg ik? Nou, het is woensdag. De week is letterlijk doormidden. Het is de 16e, ik ben niet helemaal bij de tijd, denk ik. Maar fijn dat je erbij bent. Mijn lunch heeft al gesmaakt met Henry. Jongen, anders had ik nog langer deze week moeten vullen. Nee, het is woensdag 16 september. Fijn dat je erbij bent. Het is tijd voor Bingo in de middag met Nieuw Sui Toran.

0: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
0: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
6: Bingo FM met het regio nieuws.
7: Goedemiddag. De burgemeesters van de vier grote steden eisen snel landelijke maatregelen tegen het groeiende aantal daklozen. In Utrecht kwamen dit jaar al ruim 1000 meldingen van overlast binnen, de helft meer dan vorig jaar. De steden vragen jaarlijks 100 miljoen euro voor opvang en hulp en ze willen ook geen bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg. Bij station Vaartse Rijn wordt de fietsenstalling fors uitgebreid. Er komen 650 plekken bij. Dit gaat wel ten koste van de naastgelegen parkeergarage. Volgens de gemeente verdwijnen daar over een paar jaar ruim 40 plekken. De uitbreiding van de stalling kost bijna 10 miljoen euro, betaald door ProRail, de provincie en gemeente. Utrecht bekijkt of er volgend jaar weer een obstacle run kan worden gehouden in het Maxima Park. De organisatie wil het aantal deelnemers flink uitbreiden. Het college twijfelt of het park in Leidse Rijn dat aan kan. Afgelopen zomer deden nog zo'n 2000 mensen mee aan het evenement. Ze renden door het groen, door water, over oevers en obstakels. De organisatie wil volgend jaar maximaal 7000 mensen toestaan. Sterrenchef Leon Mazayrak, die vertrekt bij restaurant Karel Vijf in Utrecht. Hij heeft een restaurant in Bos en Duin gekocht en vertrekt over anderhalve maand. Hij zegt aan een nieuwe droom te gaan bouwen. Mazayrak was 6 jaar chef-kok bij Karel Vijf, waar hij sinds 3 jaar een Michelinster heeft. Het weer, het is fris buiten, maximaal 19 graden wordt het. Afwisselend krijgen we wolken, zon en een paar buien.
6: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: Je hoorde Django Wagner met Bashita Bailando. We gaan naar Frank van Etten met Niet bang voor de duivel.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgunst en haat. Maar ik hou me vast aan geluk en liefde. Want dat is voor mij waar het leven toch om draait. De lach.

0: Manuela. Manuela.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Davy van Eck met het NOS-journaal. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gaza-stad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen voor de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gaza-stad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat gebeurde zondag al. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog om slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen er mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. De Formule 1 telt volgend jaar 10 sprintraces, een record. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco. Dat blijkt uit de vrijgegeven kalender voor volgend jaar. De Grand Prix van Monaco staat bekend als zeer moeilijk vanwege de smalle straten waar coureurs elkaar niet kunnen inhalen. Met de toevoeging van de sprintrace doen ze dit keer dus 2 keer in 1 weekend. De afgelopen jaren stonden telkens 6 sprintraces op het programma. Ook nieuw op de kalender zijn de races in Portugal en Turkije. Zij vervangen Barcelona en Zandvoort. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: Luna met schoonzoon op Bingo. We gaan naar het regionale nieuws van 3:30.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. De minister van Justitie roept burgers op te helpen bij het onderzoek naar de sabotage op het spoor. Gisteren lagen buizen, kabels en andere dingen op het spoor. Je hoort de minister erover.
3: Wat in ieder geval duidelijk is, is dat dit gecoördineerde acties waren. Het komt niet uit of the blue op 35 locaties terecht. Nou, dat we het over sabotage hebben, dat is wel duidelijk.
2: De spoorwegbeheerder controleert nu extra en heeft geen nieuwe buizen meer gevonden. De minister verwacht dat de daders worden gevonden. In onze app van RTV Utrecht lees je dat mogelijk boeren achter de actie zitten.
3: Nou ja, dat is een van de scenario's die natuurlijk rondgaan, maar ja, daar kan ik nog niet op vooruit lopen.
2: Utrechtse kinderen kunnen vanaf volgend jaar met 2 jaar naar de voorschool. In Kanaleneiland wordt die gratis, in Overvecht is dat al zo. Het moet de overstap naar de basisschool makkelijker maken. Niet alle voorscholen zijn volgend jaar klaar, sommige moeten nog worden aangepast. Volgende maand dan kunnen ouders kennis maken met de voorschool. De uitbreiding van een grote fietsenstalling bij het Utrechtse station Vaartse Rijn gaat bijna 10 miljoen euro kosten. Er komen 650 extra plekken voor fietsen en dat is dus, nou omgerekend, 15.000 euro per plekje. Dat geld wordt opgehoest door de gemeente, provincie en spoorwegbeheerder. 40 parkeerplekken voor auto's moeten hiervoor wijken. Sterrenchef Leon Maizerak vertrekt bij restaurant Karel 5 in Utrecht. Hij heeft een eigen restaurant in Bos en Duin gekocht en vertrekt over 1,5 maand. Hij zegt aan een nieuwe droom te gaan bouwen. Maizerak was 6 jaar chef-kok bij Karel 5, waar hij sinds 3 jaar een Michelinster heeft. Krijg je nog het weer van me? Vanavond en vannacht is het vrijwel droog. Morgen meer bewolking, enkele buien en net als vandaag een graad of 18.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

zullen doorgaan van Ramse Shafi. Nou, en zo sta ik er ook in, hoor. We gaan gewoon door tot het einde. Het einde is wel in zicht voor mij. Het gaat om Bingo in de middag. Veel plezier met Kevin.

0: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
0: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
6: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister Van Wil van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Vooralsnog is niemand aangehouden. Tijdens Prinsjesdag had spoorbeheerder ProRail te maken met 35 plekken waar het spoor was gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de actie zitten. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen een man uit Arkel voor zijn rol bij IS in Syrië. De man van 41 was volgens justitie jarenlang veiligheidschef in het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. In die rol zou hij betrokken zijn geweest bij het martelen en doden van burgers. In 2019 vroeg hij asiel in Nederland en 4 jaar later werd hij gearresteerd. De verdachte zegt dat hij wordt verward met iemand anders, maar justitie gelooft dat niet. De politie heeft een meisje van 14 uit Mierlo aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van een basisschool. De schade wordt geschat op zo'n 100.000 euro. Eind augustus richtte een groep jongeren een ravage aan op de school in het Brabantse Mierlo. Digiborden werden vernield, meubels omgegooid, ramen ingegooid en lesmateriaal door lokalen verspreid. Vanwege de schade bleef de school een paar dagen dicht. Het meisje van 14 werd gisteren opgepakt. De politie verwacht de komende tijd meer mensen aan te houden. De monarchie in Nederland kost volgend jaar iets meer dan dit jaar, blijkt uit de miljoenennota die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd. De begroting voor het Koningshuis valt ruim 1,3 miljoen euro hoger uit. Dat komt doordat de salarissen van medewerkers stijgen, bijvoorbeeld door cao-verhogingen. Ook de uitkeringen voor de Oranjes vallen daardoor hoger uit. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg. En we starten even met de fileinformatie. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld 5 minuten. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Utrecht-Papendorp en Nieuwegein-Zuid 9 minuten. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Nieuwegein en Beest ongeveer 18 minuten. Dat allemaal in verband met wegwerkzaamheden en de linkerrijstrook die is dicht. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Knopen-Dunette en Nieuwebrug ongeveer 52 minuten. Dat allemaal door een ongeluk. Er is 1 rijstrook open. Hou daar even rekening mee. A27 Almere richting Gorinchem tussen Utrecht-Noord en Knopen Rijnsweert ongeveer 9 minuten. En de A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Knopen Rijnsweert naar de 28 richting Amersfoort en Noorderloos 19 minuten vertraging. Als laatste de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Daar staat 1 minuut vertraging, maar even een waarschuwing voor de vrachtwagens. Je kan daar niet voorbij, want de snelweg is nog steeds afgesloten voor vrachtwagens. Dat je het even weet.
9: Weg naar huis met Kevin Scholten.

wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. De files komen voorbij. Je krijgt natuurlijk mijn favoriete en verdwaalde platen en Kevin's klassieker. En dan niet te vergeten de bingo schijf van deze week. Maar is de man die vorige week te horen was bij Suze Meij. We hebben het over Jordi van den Boer. En het liefst de hele nacht.

zonder verhaal. We dachten allemaal dat Justin de Wereld met zijn Cheerio de zomerhit van 2026 ging worden. Totdat Rutger van Barneveld voorbij kwam met die zwoele zomernacht. Hij ging Justin ruimschoots voorbij in de top 40. En het werd een groot succes. We hebben het over Rutger van Barneveld en die zwoele zomernacht.

Even een rustmomentje in dit programma. En dat met Lloyd en elke stap die je neemt. De fietsenstalling bij het station Vaartterrein wordt uitgebreid. De gemeente Utrecht en ProRail hebben het voorlopig ontwerp vastgesteld. In eerste instantie komen er 650 fietsparkeerplaatsen bij. En daarvoor verdwijnen 44 plekken in de naastgelegen parkeergarage voor auto's. Uiteindelijk kunnen er tot 2040 zo'n 1400 fietsplekken bijkomen. De uitbreiding is nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Nu zijn er al ongeveer 200 fietsparkeerplekken te weinig. En de werkzaamheden moeten volgens planning in 2028 beginnen. Nou ja, er komen er genoeg bij in ieder geval. En er wordt ruimte gemaakt voor de fietsers. En ja, fietsen schijnt gezond te zijn. Maar ik moet het nog even gaan uitvinden, denk ik zo. Goed zo, door met de muziek.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: De Kroon Zonwering. Met ruim 80 jaar ervaring zijn wij binnen de provincie Utrecht uw specialist op het gebied van zowel binnen- als buitenzonwering. In onze royale showroom, gelegen aan de Amsterdamse Straatweg 602.

0: bekijken wij graag wat wij voor u kunnen betekenen. Parkeren is gratis, want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. De minister van Justitie roept burgers op te helpen bij het onderzoek naar de sabotage op het spoor. Gisteren lagen buizen, kabels en andere dingen op het spoor. Je hoort de minister erover.
3: Wat in ieder geval duidelijk is, is dat dit gecoördineerde acties waren. Het komt niet uit of the blue op 35 locaties terecht. Nou, dat we het over sabotage hebben, dat is wel duidelijk.
2: De spoorwegbeheerder controleert nu extra en heeft geen nieuwe buizen meer gevonden. De minister verwacht dat de daders worden gevonden. In onze app van RTV Utrecht lees je dat mogelijk boeren achter de actie zitten.
3: Nou ja, dat is een van de scenario's die natuurlijk rondgaan, maar ja, daar kan ik nog niet op vooruit lopen.
2: Utrechtse kinderen kunnen vanaf volgend jaar met 2 jaar naar de voorschool. In Kanaleneiland wordt die gratis, in Overvecht is dat al zo. Het moet de overstap naar de basisschool makkelijker maken. Niet alle voorscholen zijn volgend jaar klaar, sommige moeten nog worden aangepast. Volgende maand dan kunnen ouders kennis maken met de voorschool. De uitbreiding van een grote fietsenstalling bij het Utrechtse station Vaartse Rijn gaat bijna 10 miljoen euro kosten. Er komen 650 extra plekken voor fietsen en dat is dus, nou omgerekend, 15.000 euro per plekje. Dat geld wordt opgehoest door de gemeente, provincie en spoorwegbeheerder. 40 parkeerplekken voor auto's moeten hiervoor wijken. Sterrenchef Leon Maizerak vertrekt bij restaurant Karel 5 in Utrecht. Hij heeft een eigen restaurant in Bos en Duin gekocht en vertrekt over 1,5 maand. Hij zegt aan een nieuwe droom te gaan bouwen. Maizerak was 6 jaar chefkok bij Karel 5, waar hij sinds 3 jaar een Michelinster heeft. Krijg je nog het weer van me? Vanavond en vannacht is het vrijwel droog. Morgen meer bewolking, enkele buien en net als vandaag een graad of 18.
0: De Kroonzonwering. Met ruim 80 jaar ervaring zijn wij binnen de provincie Utrecht uw specialist op het gebied van zowel binnen- als buitenzonwering. In onze royale showroom, gelegen aan de Amsterdamse straatweg 602, kijken wij graag wat wij voor u kunnen betekenen. Parkeren is gratis, want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
4: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Voorthuis ongeveer 11 minuten. H2 Utrecht richting Sethoogenbosch tussen Utrecht-Papendorp en afrit Geldermalsen 24 minuten. Het allemaal heeft met wegwerkzaamheden. De linker rijstrook die is dicht. H12 Utrecht richting Den Haag tussen Knopen Dunette en Nieuwbrug 60 minuten. Het allemaal heeft met bergingswerkzaamheden. Er is 1 rijstrook open en de verwachte eindtijd is vanmiddag om 17:15. H12 Arnhem richting Utrecht tussen Knopen Dunette en Knopen Oude Rijn 8 minuten. En de A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein ongeveer 25 minuten. H27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Lexmond 10 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos-Werkendam 4 minuten vertraging. Maar de weg is nog steeds afgesloten voor vrachtwagens. Dan de A28 Utrecht richting Zwolle tussen afrit Maren en Amersfoort-Vathorst 37 minuten. Het allemaal door een ongeluk, de weg is inmiddels weer vrij. Als laatste de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht ongeveer 10 minuten vertraging.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

blijft gezellig met Mick Herron en zijn Sweet Caroline. De werkzaamheden aan de Lange Smeestraat in Utrecht zijn uitgesteld. De straat zou dit najaar maandenlang worden afgesloten voor autoverkeer vanwege werkzaamheden aan een ondergrondse kelder. In ieder geval, de werkzaamheden starten nu pas begin 2027. En volgens de gemeente is extra onderzoek nodig naar de ondergrondse kabels en leidingen. De straat wordt tijdens de werkzaamheden ter hoogte van café Het Oude Pothuis afgesloten voor auto's. Maar blijft bereikbaar voor fietsen en voetgangers. En ook het café zelf blijft gewoon bereikbaar. Nou ja, lijkt me wel een geruststelling voor de café-eigenaren. Maar ja, desalniettemin gaat het wel natuurlijk zorgen voor vertraging en dergelijke. Dus houd daar in ieder geval een beetje rekening mee. En wij zorgen tijdens de rit voor de muziek hier op Bingo. En dat met Laura Heijgen. En als ik jou niet krijg.

0: Zongen zij in het midden hier op Bingo. Woensdagmiddag, de week van midden. De radio aanstaan op Bingo FM. Op weg naar huis of misschien wel op weg richting je werk. Wij zorgen voor de gezelligheid bij jou in de auto. Misschien wel in de huiskamer of op kantoor. En dan doen wij met Peter Beentzen.
1: De zomer is begonnen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Bij een metaalbedrijf in Asten in Noord-Brabant zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Specialisten van Chemelot zijn in gaspakken bezig met het gecontroleerd ontluchten van het bedrijf. De dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat met ongeveer 1000 liter salpeterzuur. De woonwijk in Asten en omliggende bedrijven zijn uit voorzorg ontruimd. In Kosovo is teleurgesteld en woedend gereageerd op de veroordeling van hun oud-president Thaçi tot 25 jaar cel. Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem en drie voormalige leiders van het Kosovo-bevrijdingsleger UCK voor oorlogsmisdaden. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van de Kosovo-Albanese tegen het Servische leger. In Kosovo volgden mensen de uitspraak op grote schermen en iedereen had vrijspraak verwacht. Ook in Den Haag was het onrustig na de uitspraak. Politiebusjes en agenten werden bekogeld en uiteindelijk greep de ME in. In Vught is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door geelpoothoornaars. De man was in een hoogwerker op 12 meter hoogte bomen aan het snoeien toen hij op het nest van de hoornaar stuitte. Omdat de insecten de man zouden hebben aangevallen, sprong hij uit de hoogwerker. Volgens Omroep Brabant hebben omstanders eerste hulp verleend en is de man naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat, is niet bekend. Nesthoornaars wordt vandaag nog door de gemeente Vught verwijderd. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuizen 7 minuten. H1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Baren en Hilversum Noord 6 minuten. H2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Utrecht Papendorp en Culemborg ongeveer 22 minuten. Dat allemaal door wegwerkzaamheden en de linkerrijstrook die is dicht. H12 Den Haag richting Utrecht tussen Reeuwijk en Woerden 28 minuten. Dat komt door bergingswerkzaamheden, twee rijstroken die zijn afgesloten. H12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwbrug ongeveer 60 minuten. Het allemaal door een ongeluk en er zijn bergingswerkzaamheden. Een rijstrook die is open. H12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoppen Dunetten en Knoppen Oude Rijn 34 minuten. En de A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Eemnes ongeveer 7 minuten vertraging. H27 Almere richting Goijkum tussen Utrecht Noord en Hagestein 19 minuten. En de A27 Utrecht richting Goijkum tussen Hagestein en Noorderloos 12 minuten vertraging. H27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 7 minuten vertraging. En de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst ongeveer 27 minuten vertraging. Als laatste de A20 Amersfoort richting Utrecht tussen Afgedend Dolder en Utrecht ongeveer 6 minuten vertraging. Succes!
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

0: Wat heerlijk.
1: Inmiddels 6 minuten over 5. Welkom terug bij Op Weg naar Huis. We kijken zo nog even verder naar het nieuws uit de stad Utrecht. En rond 17:15 krijg je Mijn Verdwaalde Plaat. Een Engelstalig nummer van een Nederlandse artiestband of groep. Is tijd voor Samuel Welten en de Bankzitters en de Uitslover. Nou, niet over mij denk ik zo, toch?

0: mijn leven hier op Bingo.
1: Bewoners van Vleuten zijn een petitie gestart vanwege de zorgen over de verkeersveiligheid. Ze willen dat de gemeente nieuwbouwplannen pas doorzet als de verkeerssituatie op orde is. De zorgen richten zich vooral op de rotonde de Tol aan de Hindensteinlaan. Daar komen meerdere wegen en fietsroutes namelijk samen. In de omgeving zijn tussen 2018 en 2023 17 ongevallen geregistreerd, waaronder een dodelijk ongeval met een fietser. De gemeente wil de komende jaren juist flink gaan bouwen in en rondom Vleuten. Bewoners vragen daarom om een onderzoek naar de gevolgen van alle plannen samen. En ja, als er meer over bekend is, dan hoor je dat zeker hier op Bingo FM tijdens Op Weg naar Huis. Hier zijn Senna Willems en Sven Verstegen en samen zingen ze over vuurwerk. Nou, dat mag trouwens ook niet meer in Utrecht, hè?

En ik zal er altijd voor je wezen. Wat staat er vanavond bij jou op het menu? Wij gaan voor de macaroni. En dan op de ouderwetse manier. Heerlijk hoor, met smak en dergelijke. Ik kan me er helemaal op verheugen. We gaan

in de Nijmeesters en samen zongen zij Loop Niet Weg. Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht heeft de snelwegblokkade van Extinction Rebellion van aanstaande zaterdag verboden. Volgens Dijksma brengen demonstraties op snelwegen risico's met zich mee. En met name voor de demonstranten zelf, weggebruikers en hulpdiensten. Als alternatief mogen de klimaatactivisten demonstreren op het Domplein. Extinction Rebellion heeft aangegeven...

12 in Utrecht. Zij kregen onder meer een taakstraf van 120 uur en zijn inmiddels in hoger beroep. Maar ze gaan er gewoon mee door, dus hebben er schijnbaar niet genoeg van geleerd. En deze zaak loopt nog trouwens even by the way. Voor de tijd voor Gerard.

Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie

0: organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemiddag. De minister van Justitie roept burgers op te helpen bij het onderzoek naar de sabotage op het spoor. Gisteren lagen buizen, kabels en andere dingen op het spoor. Je hoort de minister erover.
4: Wat in ieder geval duidelijk is, is dat dit gecoördineerde acties waren. Het komt niet uit of the blue op 35 locaties terecht. Nou, dat we het over sabotage hebben, dat is wel duidelijk.
3: De spoorwegbeheerder controleert nu extra en heeft geen nieuwe buizen meer gevonden. De minister verwacht dat de daders worden gevonden. In onze app van RTV Utrecht lees je dat mogelijk boeren achter de actie zitten.
4: Nou ja, dat is een van de scenario's die natuurlijk rondgaan, maar ja, daar kan ik nog niet op vooruit lopen.
3: De uitbreiding van een grote fietsenstalling bij het Utrechtse station Vaartse Rijn gaat bijna 10 miljoen euro kosten. Er komen 650 extra plekken voor fietsen en dat is dus, nou omgerekend, 15.000 euro per plekje. Dat geld wordt opgehoest door de gemeente, provincie en spoorwegbeheerder. 40 parkeerplekken voor auto's moeten hiervoor wijken. Pokémon-fans stonden vanochtend vroeg in de rij voor speciale jubileumkaarten. Die werden op verschillende plekken verkocht omdat Pokémon 30 jaar bestaat. In Utrecht-Overvecht was de rij zeker 50 meter lang en was binnen een uur alles uitverkocht. De speelgoedwinkels die nog kaarten hebben verwachten snel door de voorraad heen te zijn. En Jong FC Utrecht kan per direct beschikken over Thomas Reinders. De 22-jarige verdediger komt transfervrij over. Zijn contract bij VVV Venlo liep vorig seizoen af. Krijg je nog het weer van me? Vanavond en vannacht is het vrijwel droog. Morgen meer bewolking, enkele buien en net als vandaag een graad of 18.
5: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuizen 8 minuten. A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Baren en Hilversum Noord 6 minuten vertraging. H2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Knoopend Oude Rijn en Afrit Geldermalsen 25 minuten. Dat allemaal in verband met wegwerkzaamheden en de linker rijstrook is daardoor dicht. H12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwbrug 12 minuten. En de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knoopend Grijsoord 5 minuten vertraging. H12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Nieuwbrug 60 minuten. Dat allemaal door een ongeluk. Er zijn bergingswerkzaamheden en twee rijstroken die zijn dicht. H12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend Lunette en Knoopend Oude Rijn 19 minuten vertraging. En de A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Afrit de Bult en Hagenstein 21 minuten. H27 Utrecht richting Gorinchem tussen Hagenstein en Noorderloos 9 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 12 minuten vertraging. H28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort Vasthoorst 9 minuten vertraging. En als laatste 28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Afrit Den Dolder en Utrecht ongeveer 14 minuten vertraging.
0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Weg naar huis met Kevin Scholten.

gehad met het regionale nieuws. Maar ja, ik moest nog even die plaat draaien van Gerard Joling. En dat zorgt voor een klein beetje vertraging, zullen we maar zeggen. Welkom terug bij Aan Weg naar Huis. Zo om 6 uur tijd voor je bingo non-stop.

voerenderij bij speelgoedwinkels in Utrecht. Ze hoopt op speciale Pokémon-kaarten die vandaag verschijnen vanwege het 30-jarig jubileum van Pokémon. Ik hoor dat, lieve mensen, echt niet normaal, alweer 30 jaar geleden. De nieuwe set bevat bekende kaarten uit eerdere generaties, maar ook nieuwe exclusieve exemplaren. Vooral zeldzame kaarten zijn populair bij verzamelaars en kunnen duizenden euro's waard zijn. Sommige bezoekers kwamen met honderden euro's aan kaarten naar de winkel. Anderen zijn vooral benieuwd naar wat er in hun pakje zit. Een fan noemt het vroeg opstaan simpelweg het hoort erbij, maar ja, vroeg opstaan voor Pokémon kaarten. Ja, ik moet er niet over nadenken. Maar ja, misschien had ik dat vroeger ook wel gedaan. Ja, weet ik veel. Maar ja, 30 jaar alweer. Ik weet nog dat ik er vroeger voor opstond. Voordat ik aan school ging, keek ik wel eerst nog eventjes Pokémon. Ja, zo ging dat destijds, hè. Goed zo, even terug in de tijd. En dat gaan we doen met Dana Winner. Hier is ze met haar beste win hier op Bingo.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam minder te belasten. In de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. De Suurhofbrug bestaat uit twee bruggen, de oude westelijke en daarnaast de nieuwe oostelijke, die er 5 jaar geleden naast werd gelegd. Vanwege de ontdekte scheuren worden de twee normale rijstroken op de oude brug afgesloten en moet al het verkeer tijdelijk over de vluchtstrook. De oostelijke brug wordt nu geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Het Nederlandse Koningshuis wordt volgend jaar 1,3 miljoen euro duurder. Dat brengt het totaal op 62 miljoen. De stijging komt onder meer doordat salarissen van medewerkers stijgen en ook de uitkeringen voor de koninklijke familie gaan omhoog. De nieuwe bedragen staan in de miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. Acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal en vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. In de editie van 2011 was hij voor het eerst te zien. Hij volgde toen Bram van der Vlucht op. De NTR heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken van de Wallen overneemt. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Dat laat zijn familie weten. Hij was degene die in 1997 de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde met de woorden It Gied On. Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, maar reed de schaatstocht niet uit. Hij was voorzitter van de Friese Elfsteden van 1994 tot 2007. En Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: uit het land van Anne Faber en Michael P. Het land van Nicky Verstappen en Jos B. Kom uit het land van thuis bezorgd zonder te bellen. Van jezelf in de Achterhoek sushi kunt bestellen. Kom uit het land waar Air Max nog steeds in de mode zijn. Waar je Insta-foto's filtert voor de schone schijn. Kom uit het land van rood, wit, blauw en de gouden leeuw. Plunderen de wereld, noemen het de gouden eeuw. Het land van de 11 steden, toch, wie weet het nog. Terwijl we kijken hoe de winst door Max gereden wordt. Het land dat meestal goed presteert op het WK. Het land dat vaak de beste was, maar dan op één na. Kom uit het land van lange Frans. Airbnb mijn huis en dan lekker op vakantie.
1: Kom uit het land waar ik in 2009 mezelf verloren ben. En waar ik 10 jaar later als herboren ben. Het land dat meedeed aan de oorlog in Irak. En met de kennis van nu is dat een grote grap. Het land dat met zijn voice in de hele wereld scoort. Waar een blaadje op het spoor de dienstregeling verstoort. Het land van de klassieker. Zonder uitpubliek, het land dat eindelijk weer indruk maakte in de Champions League. Het land van Johan Cruijff en zijn arena.

0: sinds 45 het land waar ik blijf. Nog steeds heerlijk. Eerlijk.
1: Ah. Kom uit het land waar je doorheen scheurt in 3 uurtjes. Met nieuwe straattaal elke 10 minuutjes. Kom uit het land waar op papier een plek voor iedereen is. Een AZC om de hoek een groot probleem is. Kom uit het land waar mijn gabber André Hazes samen met zijn vader in elk café de basis. Het land waar Ronel, Soufiane, Jorik de game runnen. Hip-hop van eigen bodem waar we niet omheen kunnen. Het land waar top DJ's internationaal ooit zijn begonnen bij u in de kleine zaal. Het land waar als je rijk wordt je zoveel inlevert. Die blauwe envelop die is nooit winstgevend. Het land waar Zwarte Piet van ons ook niet meer mag. Het land waar blauwe kannen lachen als op Koningsdag. Samen na verlies dit land heeft veel gezien. Geen tranen meer over naar MH17. Nederland, klein maar altijd plek genoeg. Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Nederland,
0: Nederland,
1: Nederland. Kom uit het land met de meeste culturen per vierkante meter.
0: Schuif lekker aan om bij de buren te gaan eten.
1: Een treitervlogger is een schitterend woord.
0: Geen referendum meer, dus je stem wordt gesmoord.
1: Ik deel mijn land met expats en vluchtelingen.
0: Waar ligt de grens voor een mens die zijn geluk wil vinden?
1: Het land waar we er samen altijd wel uitkomen.
0: Waar we fouten

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. De sabotage van gisteren op het spoor was vakkundig voorbereid, zeggen een spooraannemer in Utrecht en de spoorwegbeheerder. De daders wisten precies waar ze moesten zijn. Er lagen buizen, kabels en andere dingen op het spoor en daardoor lag het treinverkeer stil. Je hoort de minister van Justitie.
2: Wat in ieder geval duidelijk is, is dat dit gecoördineerde acties waren. Het komt niet uit of the blue op 35 locaties terecht. Nou, dat we het over sabotage hebben, dat is wel duidelijk.
1: Hij verwacht dat de daders snel worden gevonden. In Vleuten willen bewoners een nieuw onderzoek naar de gevolgen van alle bouwplannen voor het verkeer. Ze zijn bang voor meer drukte en onveilige wegen. Ook willen ze het dorpse karakter behouden. De bewoners starten een petitie die dan naar de gemeenteraad wordt gestuurd. Pokémon-fans stonden vanochtend vroeg in de rij voor speciale jubileumkaarten. Die werden op verschillende plekken verkocht omdat Pokémon 30 jaar bestaat. Sommige kaarten kunnen wel wat waard zijn, zegt deze verkoper.
3: Er zitten 30 verschillende Pikachu's in. En natuurlijk de kans op die grote knallen ertussen. Dat is de Mew. Ik zag de Mew vanochtend voor €2500 voorbij komen.
1: In Utrecht-Overvecht was de rij zeker 50 meter lang en was binnen een uur alles uitverkocht. En Jong FC Utrecht kan per direct beschikken over Thomas Reinders. De 22-jarige verdediger komt transfervrij over. Zijn contract bij VVV Venlo liep vorig seizoen af. Het weer, vanavond en vannacht vrijwel droog. Morgen meer bewolking, enkele buien en dan net als vandaag een graad of 18.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor die moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag presenteerde. Maar over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. Vooralsnog gaat het over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Het kabinet blijft vasthouden aan een brede deal in de Tweede Kamer. Maar de oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts, zegt politiek verslaggever Ewa Kiewiet.
2: We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor die begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
1: Het debat in de Tweede Kamer gaat morgen door. Dan komt premier Jetten aan het woord. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. Dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
3: Het giert on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
1: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Kroes haalde de finish niet en werd, net als zoveel, in Franeker van het ijs gehaald. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Utrecht Sociaal.

0: Vandaag bij ons in de studio hebben we twee gasten. Sarah Geurts, zij is boswachter bij Natuurmonumenten. En Hans Olvers, hij is vrijwillig publieksboswachter en gids ook bij Natuurmonumenten. Sarah,
1: ja,
0: boswachter, hi. Hoe word je dat?
1: Ja, hoe word je dat? Dat is een lang verhaal. Ik was een paar jaar geleden aan het studeren, milieuwetenschappen en bos- en natuurbeheer. En toen ben ik eigenlijk daarna eerst zelf vrijwilliger geworden bij de Waddenvereniging, Wadloopgids.
0: Dat is helemaal in het Hoge Noorden, of niet?
1: Dat was helemaal in het Hoge Noorden.
0: Hier in de buurt?
1: Nee, en ik kom uit Limburg, dus dat was al een stukje verder. En toen heb ik het eigenlijk daar zo naar mijn zin gehad. En vond ik het zo fijn om en mensen mee op pad te nemen en te verwonderen over de natuur. En samen te werken met heel veel andere vrijwilligers. Dat die richting mij heel erg trok, werken met vrijwilligers.
0: Mm-hmm.
1: En ik woon zelf in Utrecht, nu al 10 jaar. En toen kwam ik de functie tegen, boswachter, communicatie en beleven bij Natuurmonumenten.
0: Ja.
1: Wat eigenlijk een beetje dat was wat ik deed, maar dan op het droge. En toen heb ik daarop gereageerd.
0: En geworden.
1: Sindsdien ben ik boswachter, communicatie, ja.
0: Ja, en het is bij in de buurt van Kasteel de Haar, hè? Het is Haarzuilens.
1: Ja, landgoed Haarzuilens.
0: Wat zit daar dan? Want daar staat toch een soort landerijen en zo, of is dat veranderd in de loop der jaren?
1: Dat is inderdaad rondom Kasteel De Haar en dat is ook al redelijk veranderd. Wij hebben dat, Natuurmonument heeft dat eigenlijk nu 25 jaar, 26 jaar in beheer. En het is een heel mooi afwisselend natuurgebied. Eigenlijk aan de rand van Utrecht. Het is, je kan er zo naartoe fietsen.
0: Mm-hmm.
1: Voor mij was het nog, ik was er nog niet eerder geweest eigenlijk tijdens mijn studie. Dus het ging ook een wereld voor me open.
0: Ja.
1: Ik kom er nu heel graag. En het is een heel mooi natuurgebied. En ik raad het echt aan.
0: Maar het is ook veranderd, hè, ten opzichte van toen het nog niet van Natuurmonumenten was.
1: Ja, het was voornamelijk. Het was eigenlijk veel landbouw. En we zijn het nu echt meer aan het terugbrengen als natuurgebied. Dus het iets meer aan het verschalen. En we zien dat de natuur daar wel nu veel verandert. Ja, toeneemt.
0: Want het is niet meer echt landbouw. Het wordt. Is het dan tegenwoordig gras en bomen? Hoe moet ik zoiets voorstellen?
1: Het heeft heel veel afwisseling. Vochtige hooilanden, het heeft boomgaarden, het heeft een voedselbos sinds een paar jaar. We hebben Parkbos De Haar 10 jaar geleden aangeplant. Een heel nieuw jong bos naast Kasteel De Haar. Dus het is inderdaad, het heeft heel veel verschillende facetten eigenlijk. Ja,
0: dus zeker aan te raden.
1: Ja.
0: En als we daar naartoe willen, dan kan je daar. Hoe is dat aangegeven? Je moet gewoon Haarzuilens volgen?
1: Het ligt inderdaad een beetje aan hoe je er naartoe gaat. Mm-hmm. Ik ga vaak, je kan natuurlijk met de trein naartoe. Vanaf Vleuten kan je daar op de fiets stappen. Pak ik wel eens een OV-fiets. Je kan natuurlijk ook makkelijk gewoon vanuit de stad die kant op fietsen. Ik fiets eigenlijk altijd dan zo lekker over de Gele Brug, voorbij de Douwe Egberts-fabriek, de koffiewalm. En dan fiets je door langs Vleuten, langs de Haarijnse Plas. En dan fiets je zo het landgoed op.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Auto is ook. Kan je er ook komen?
1: Ja, zeker. Ja, het ligt ook inderdaad naast de A2. Dus je kan er, het is goed bereikbaar en je kan bij ons parkeren. Dus dan kom je zo het erf op.
0: En inderdaad, en als men inderdaad een adres nodig heeft, natuurmonumenten.nl.
1: Yes.
0: En dan gaan zoeken op
1: Haarzuilens.
0: Dan
1: weet je het vinden.
0: Fantastisch.
1: Ja.
0: Goed, er is een hele hoop over te vertellen. Jij hebt inderdaad jouw introductie eigenlijk bij Natuurmonumenten heb je verteld. Je zei ook, er is een hele hoop te ontdekken. Ik zou zo meteen eens vragen aan Hans. Want

0: bij ons in de studio zit Sarah Geurt. Zij is boswachter bij Natuurmonumenten. En we hebben ook Hans Olvers. En jij bent vrijwillig publieksboswachter en gids ook bij Natuurmonumenten.
1: Ja, ja, klopt.
0: Wat is dat?
1: Een publieksboswachter.
0: Ja, publieksboswachter.
1: Ja, toen ik dat zo zag staan als vacature, toen dacht ik, goh, wat zou dat zijn? Hè? Ik had toen ook me voorgesteld dat ik dan misschien met publiek door het gebied moest gaan lopen of zo. Of dat ik dan zelf moest gaan rondlopen en publiek moest aanklampen van, hallo, vind je het ook zo mooi hier? En dat soort dingen.
0: Ja.
1: Maar dat bleek niet het geval. Publieksboswachter is dus inderdaad wel heel breed. Je bent vooral heel veel betrokken bij publiek, maar dan publiek dat heel gericht komt op evenementen of op festivals of met kinderen die daar naar een zomerspektakel gaan of een herfstspektakel. En dan ben je dus echt heel gericht bezig met mensen begeleiden. En allengs natuurlijk ook vertellen over het gebied.
0: Ja.
1: Dus echt heel leuk om te doen.
0: Maar doe je dit al lang?
1: Ik denk een jaar of vier, drie misschien, ik denk vier.
0: Ja. Dat doe je naast je baan of die is inmiddels?
1: Nee, ik ben gepensioneerd.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Dus je geeft aan, je bent vrijwilliger. En er zitten evenementen bij. Is het heel veel werk in een maand of valt het op zich wel te overzien?
1: Nee, dat valt wel mee. Ik las ergens, Natuurmonumenten gaat er zelf vanuit dat je als vrijwilliger toch minstens wel 6 keer per jaar je inzet toont.
0: Mm-hmm.
1: Dat je bezig bent met iets. Ja, ik denk dat ik makkelijke 2 of 3 dubbele daarvan haal. Maar dat hoeft dus niet. Dus als vrijwilliger hoef je niet te denken dat je dus altijd je agenda klaar moet hebben om wat te doen.
0: Ja.
1: Daarnaast is het wel zo dat als je ermee bezig bent, dan is dat werk zo ongelooflijk leuk. Het geeft zoveel enthousiasme terug ook, wat je krijgt van mensen. Applaus soms, als je als gids hebt rondgeleid.
0: Ja.
1: Nou, je komt gigantisch blij weer thuis. En dat is echt iets heel waardevols.
0: Ja, en je komt natuurlijk met mensen in contact die bewust naar jou toe komen. Tenminste, bewust naar haar zuilens toe komen.
1: Ja, dat klopt. Over het algemeen is dat zo. Maar je hebt toch ook wel, ik leid bijvoorbeeld ook wel eens groepen rond van bedrijven of organisaties die een dagje op de hei zijn.
0: Mm-hmm.
1: En dan dat willen onderbreken om even een wandeling te doen.
0: Ja.
1: Een wandeling met de boswachter. Nou, prima. Dan neem je zo'n groep mee op sleeptouw. En dan zijn er een heleboel die wel wat afweten van het gebied. En ook heel natuurminded zijn. Maar je hebt ook best wel mensen die kritisch zijn. En dat is op zich ook wel leuk.
0: Ja.
1: Want dan krijg je ook wel weer hele interessante gesprekken. Je moet ook openstaan voor bespiegelingen van allerlei kanten.
0: Nou ja, dat is natuurlijk, kijk, de wereld zit natuurlijk heel divers in elkaar. En je hebt natuurlijk mensen die zeggen van natuur. Nou ja, goed, ik heb ook een tuin en dat is natuur. En daar doorheen lopen, ja, maar dan gaan mijn stoelen naar de Filistijnen. Dat is natuurlijk wat Sarah net vertelde. Die zegt van, ja, ik ben gids geweest bij de Wadden.
1: Ja.
0: Nou, één ding weet je zeker, naar de Wadden moet je niet je nette schoen aantrekken.
1: Nee.
0: En dat is bij haar zuilens, is dat geplaveide paden of is het gewoon ook dat je door de weilanden trekt?
1: Ik heb wel eens inderdaad zo'n groep gehad en dan, ik kijk meestal wel inderdaad even naar wat er onderaan de broekspijpen te vinden valt. En ik heb
0: weet je
1: daar,
0: wat? Gaan we daar de muziek, gaan we daar ook verder.
1: Oké, dat is prima.

adem in. Voel de bos. Ruik die regen op die blaad. Ruik de regen op de pad. Ruik de beren. Ruik de kleine eekhoorns. Ga naar die kabbelende beken met de zalmeten en de beren die de zalmeten grijpt. En de cirkel daar is rond aan van de natura. Naar mijn bomen eten.

0: de studio heb ik twee gasten vandaag van Natuurmonumenten. We hebben Sarah Geurts. Zij is boswachter communicatie en beleven. En we zijn met Hans Olver zijn we in gesprek. En hij vertelde inderdaad, hij is gids voor Natuurmonumenten, vrijwilliger. En je kijkt ook wat voor een soort vlees je in de kuip hebt. Van met wat voor soort mensen ben ik op pad. En wat voor een paar moet ik vooral wel nemen, denk ik. En wat voor paar moet ik vooral niet nemen. Gezien de schoeisel.
1: Want je hebt er soms bij. En dan waarschuw ik ze wel. Van nou, ik zie er allerlei witte gimpen. Of hele nette dameschoenen. Ik leg het ze dan ook voor. Ik zeg, ja, wat willen jullie? Ik heb een heel interessante route. Maar ja, dat zijn wel graspaden. En dat kan er soms zelfs een beetje modderig zijn. Vinden jullie het goed als ik dat neem? Of zeggen jullie nou, dat willen we liever niet.
0: Ja.
1: En ik heb eigenlijk nog nooit gehad dat ze zeiden van, dat willen we liever niet. Meestal triggert het de mensen toch wel om met mij die paden te volgen die ik ze dan voorstel.
0: Mm-hmm.
1: En het is natuurlijk ook oneindig veel leuker om langs die, ja, we hebben heel veel hagen ook in het landschap. Hè, van die meidoorn en elzenhagen. Waar allerlei dieren en planten wegvinden. Ja, en dat is natuurlijk oneindig veel leuker dan dat je over een geplaveid paadje loopt.
0: Ja. Ja, die heggen, hè? Ik bedoel, ik heb wel eens gelezen dat we in Nederland dat de mus, terwijl die natuurlijk overal voorkomt, wel bedreigd wordt. Zit die in dat soort hagen of niet? Of heb je daar andere vogels in zitten?
1: Nou, er zitten behoorlijk wat verschillende vogels, maar ook heel wat dieren in die hagen, die er allemaal een veilig heen komen kunnen vinden.
0: Mm-hmm.
1: Het is inderdaad zo, hè, mensen zeg maar even naar een tuin toe gaan. Hè, dan als je mussen in de tuin wilde hebben, dan moeten ze hagen planten.
0: Ja.
1: Dan weet je zeker dat ze er komen. Maar je ziet dus in het veld ook dat daar een bunsing, een hermelijn, allerlei andere marterachtige. En ook een vos die zal daar, nou ja, die komt er niet doorheen. Maar die zal er wel graag nog speuren.
0: Veel
1: muisjes.
0: Kom je ze wel eens tegen? Volgens mij zijn ze nogal schuw.
1: Die zijn allemaal heel schuw. Ik heb het geluk gehad, dus alweer vorig jaar, een hermelijn te zien bij ons in het gebied. En ik heb niet lang daarna had ik een groep die ik rondleidde. En ik vertelde dus dat paadje, ik stond er met mijn rug naartoe van, kijk, dat paadje daar achter mij, daar zag ik een hermelijn oversteken. En vaak gebruiken ze dezelfde route. Dus misschien dat ik die daar ook nog een keer zag. Vervolgens begint mijn gezelschap voor me te springen en te roepen, want er ging er net toevallig achter mijn rug eentje voorbij.
0: Ja,
1: ja. Ik was te laat, maar ik denk dat ze het er nu nog over hebben.
0: Ja, nee, want inderdaad, je hoort wel dat we ze hebben, je ziet ze nooit.
1: Nee, klopt.
0: Nee. Het is wel heel erg leuk inderdaad, dus dat soort dingen. Kijk, als je in je eentje bent, nou ja, dan let je natuurlijk meer op de weg voor je. Maar als je zo'n groep hebt, die groep is natuurlijk jouw aandachtspunt.
1: Ja.
0: Dus inderdaad, dan zie je niet alles. Maar goed, nee, je ziet wel enthousiaste mensen. En dat is natuurlijk ook
1: daar gaat belangrijk. Het om.
0: Want die komen later met een verhaal. Ja. En die zeggen tegen iemand anders, nee, maar als je nou daarheen gaat, die gaat naar Hans toe, dan kom je ongetwijfeld een hermelijn tegen. Dat hadden wij ook. Is dat altijd, is zoiets te boeken? Want je zegt een groep, nou ja, goed, ik denk niet dat jij constant hebt. Want je gaf aan, nou, ik ben er zo'n 16, 18 keer ben ik er per jaar. Men kan het speciaal aanvragen. Een rondleiding, misschien niet alleen van jou, maar een rondleiding.
1: Ja, we plannen sowieso elk jaar rond plannen we excursies. En dat kunnen allerlei soorten excursies zijn.
0: Mm-hmm.
1: Een historisch pad, een eendenkooi, voedselbos. We hebben ook orchideeën en vleermuizen excursies. Maar ja, dit zijn dan vooral bepaalde momenten in het jaar.
0: Ja.
1: Dus dat hebben we. We hebben voor kinderen heel veel verschillende festivals. Hè. Dat heb ik eerder al verteld. Dus dat kan een hoop.
0: Ik zou zo meteen mee verder.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. De sabotage van gisteren op het spoor was vakkundig voorbereid, zeggen een spooraannemer in Utrecht en de spoorwegbeheerder. De daders wisten precies waar ze moesten zijn. Er lagen buizen, kabels en andere dingen op het spoor en daardoor lag het treinverkeer stil. Je hoort de minister van Justitie.
2: Wat in ieder geval duidelijk is dat dit gecoördineerde acties waren. Het komt niet uit of the blue op 35 locaties terecht. Nou, dat we het over sabotage hebben, dat is wel duidelijk.
1: Hij verwacht dat de daders snel worden gevonden. In Vleuten willen bewoners een nieuw onderzoek naar de gevolgen van alle bouwplannen voor het verkeer. Ze zijn bang voor meer drukte en onveilige wegen. Ook willen ze het dorpse karakter behouden. De bewoners starten een petitie die dan naar de gemeenteraad wordt gestuurd. Pokémon-fans stonden vanochtend vroeg in de rij voor speciale jubileumkaarten. Die werden op verschillende plekken verkocht omdat Pokémon 30 jaar bestaat. Sommige kaarten kunnen wel wat waard zijn, zegt deze verkoper.
3: Er zitten 30 verschillende Pikachu's in. En natuurlijk de kans op die grote knallen ertussen. Dat is de Mew. Ik zag de Mew vanochtend voor €2500 voorbij komen.
1: In Utrecht-Overvecht was de rij zeker 50 meter lang en was binnen een uur alles uitverkocht. En Jong FC Utrecht kan per direct beschikken over Thomas Reinders. De 22-jarige verdediger komt transfervrij over. Zijn contract bij VVV Venlo liep vorig seizoen af. Het weer, vanavond en vannacht vrijwel droog. Morgen meer bewolking, enkele buien en dan net als vandaag een graad of 18.
0: Utrecht Sociaal.

0: Bij mij in de studio zitten vandaag twee medewerkers van Natuurmonumenten. We hebben Hans Olvers, hij is een van de vrijwilligers. En we hebben Sarah Geurts en zij is boswachter communicatie en beleven. Je doet het niet alleen, hè? Je hebt mensen nodig.
1: Ja, zeker.
0: Wat heb je nodig?
1: Eigenlijk heel veel handjes. Ik werk in een redelijk klein team. We zijn met 14 medewerkers, maar met maar liefst meer dan 200 vrijwilligers in onze beheerinheid.
0: En daar heb je de beheer voor nodig, hè?
1: En daar hebben we dat zijn er al heel veel en daar zijn we ontzettend blij mee. En die zetten we dit jaar ook heel erg in het zonnetje, nu het jaar van de vrijwilliger is. Maar we zijn eigenlijk altijd heel erg blij met nog meer hulp. En we hebben heel veel verschillende vrijwilligersvacatures. En daar zijn altijd mensen welkom.
0: Waar moet ik aan denken?
1: Eigenlijk aan heel veel verschillende dingen. Het zijn vaak een beetje de standaard dingen waar je misschien aan denkt als je denkt aan vrijwilligers van Natuurmonumenten. Namelijk werk in het beheer. We hebben mensen die wekelijks komen helpen, iedere dinsdag. Maar ook mensen die door de week geen tijd hebben en bijvoorbeeld één keer in de maand op zaterdag komen helpen klussen.
0: Het is onderhoud, denk ik, hè?
1: Ja, dat is inderdaad echt het onderhoud. Het is heel gevarieerd. We hebben vrijwilligers die onze BOA helpen met ondersteuning. We hebben monitorvrijwilligers die de monitoring doen van de flora en de fauna.
0: En dat is een soort toezicht of zo? Of wat moet dan aan denken aan monitoring?
1: Echt het in kaart brengen van wat er is.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Ja. Ik word ook heel erg geholpen door bijvoorbeeld vrijwilligers die mij helpen met social media bijhouden. Ik ben zelf niet de grootste ster in Instagram en Facebook. En daar heb je tegenwoordig ook vrijwilligers die graag in hun vrije tijd een handje helpen en zeggen, nou, ik ga wel even wat leuke filmpjes voor je maken en ik ga ze plaatsen en ik ga interviews houden en zo.
0: Oh, leuk. Ja, ja, dus heel gevarieerd natuurlijk ook.
1: Ja, zeker. Ja, absoluut. Je kan het zo gek niet bedenken en je kan er eigenlijk wel vrijwilligers voor vinden. Mm. Dus ook we organiseren veel evenementen in ons gebied. We zijn ook vrijwilligers voor die het leuk vinden om dat echt te coördineren en op te zetten en draaiboeken te maken. Heel gevarieerd.
0: Gevarieerd en bovendien staat er hartstikke goed op je cv, toch?
1: Ja, zeker. Ja. Ja. We zien ook, het zijn veel mensen nu ook uit de stad Utrecht die een beetje onze kant op komen. Mm-hmm. Je denkt bij vrijwilligers misschien wel aan de wat oudere doelgroep. Maar we zien nu eigenlijk wel dat het veel mensen zijn die bijvoorbeeld net klaar zijn met de studie en zich aan het oriënteren zijn en wat ervaring willen opdoen. Daar ben je ook heel erg bij ons welkom natuurlijk.
0: Ja. Ja, want ik sprak inderdaad Hans voordat we het programma gingen maken. En die zei, ja, maar er zitten tegenwoordig ook heel veel twintigers bij. En die werken bijvoorbeeld 3 dagen of 4 dagen in de week. En die hebben dan een aantal dagen over. En dat willen ze nuttig besteden. Dus inderdaad, voor het sociale leven. En daar vallen jullie natuurlijk ook onder.
1: Ja, het is heel gevarieerd. En inderdaad, mensen gebruiken hun vrije tijd graag gelukkig om een steentje bij te dragen. Ik denk dat je met
0: een leuke ploeg mensen werkt, toch niet? Want het zijn allemaal gemotiveerde mensen.
1: Ja, zeker. Het is een hele gevarieerde groep. Iedereen heeft een hele andere afkomst of een hele andere achtergrond. Mm-hmm. Maar allemaal met een gezamenlijk gedeelde passie. En dat werkt altijd heel goed. En dat is, daardoor is het altijd heel leuk samenwerken.
0: Ja. We zeiden het even, van inderdaad, het kan heel gevarieerd zijn van twintigers. En mensen die gepensioneerd zijn en alles wat ertussenin zit. Maar daaronder zit er ook nog een groep van jeugd. Daar hebben jullie waarschijnlijk ook wat voor. En dan gaan we naar de muziek, gaan we daarover verder.
2: Ik hou van

0: Hans Olvers, vrijwillig publieksboswachter. En Saree Geurts zitten bij mij in de studio. Ze zijn van Natuurmonumenten. En Saree, jij bent boswachter, maar je bent er natuurlijk nog veel meer omheen. We gaven aan dat jullie vrijwilligersbestand heel gevarieerd is. Hè? Van twintigers tot gepensioneerden. Mm-hmm. Maar onder twintigers zitten natuurlijk ook nog een hele groep mensen. Mm-hmm. En hebben jullie daar iets speciaals voor? Of hoe gaat zoiets bij Natuurmonumenten?
1: Ja, leuke vraag. Nou, zeker. We hebben een best wel uitgebreid OER-programma. OER is het jeugdprogramma van Natuurmonumenten. Die zien we eigenlijk ook heel graag bij ons in het natuurgebied. Want het is natuurlijk goed belangrijk dat de natuurbeleving en verwondering al op jonge leeftijd begint.
0: Ja.
1: Daar hebben we onder andere bijvoorbeeld een speelnatuur voor. Een hele leuke natuurlijke speelplek voor kinderen. Waar je gewoon lekker vies kan worden vooral en de natuur kan ontdekken. Mm-hmm. En we hebben wat beleefpaden, wat bewandelingen in het natuurgebied die gericht zijn op kinderen. En veel leuke excursies en evenementen waar die doelgroep heel erg naar zijn zin heeft.
0: En die evenementen gaan het hele jaar door?
1: Ja, zeker.
0: En als mensen daar wat meer over wil weten, kijk dan gewoon op de site van natuurmonumenten.nl. En dan kun je gewoon zien van wat er inderdaad op dat moment te doen is.
1: Ja, absoluut. We hebben in de herfstvakantie hebben we evenementen en het voorjaar. En rond de zomer, eigenlijk het hele jaar rond, hebben we veel evenementen voor kids.
0: Ja, want inderdaad, natuurlijk, in de zomer zijn natuurlijk de ouders denk ik ook vrij. Dus er zullen er waarschijnlijk ook wel diverse evenementen zijn.
1: Ja, zeker. Ja, veel
0: en wat natuurlijk Hans ook al noemde, die zegt van er zijn natuurlijk ook festivals.
1: Ja.
0: En daar heb je waarschijnlijk ook mensen voor nodig. Gewoon inderdaad om zoiets te helpen ondersteunen. Of misschien wel mee op te richten.
1: Ja, zeker. We hebben verschillende evenementen. Dat zijn de Wilde Buitendagen van OER. Het zijn voorjaarsfeesten. Dat zijn muziek- en monumentenconcerten. Best wel gevarieerd. En ook daar hebben we eigenlijk vrijwillige publieksboswachters. Die ons helpen met dat organiseren. Mensen te ontvangen. Mensen in te lichten. En mensen dingen uit te leggen over de natuur.
0: Mm-hmm.
1: En dat is een hele leuke gevarieerde vrijwilligersfunctie. Waar we eigenlijk ook altijd nieuwe mensen voor nodig hebben.
0: Ja, want inderdaad, zoals je aangaf, er zijn mensen die bijvoorbeeld net beginnen met hun baan. En die trekken in één keer weg, omdat ze ergens anders natuurlijk een andere baan kunnen krijgen. Of ze stichten een gezin. Sommigen blijven in de buurt van Utrecht, maar anderen gaan weg. Dus je hebt verloop, heb jij natuurlijk ook in je vrijwilligersbestand.
1: Ja, zeker. Ja, dat zien we ook inderdaad, veel bij de wat jongere doelgroep. Maar we zijn eigenlijk overal blij mee. En we zien ook vaak dat je bent inderdaad de commitment. Die kunnen sommige mensen niet maken om bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks vrijwilliger te zijn. Dus we zijn ook, we zetten steeds meer in op ook flexibele vrijwilligers. Die bijvoorbeeld gewoon een keer één keertje komen helpen. Gewoon in het beheer of tijdens een evenement.
0: Ja.
1: En daar zijn we, dat proberen we dus ook.
0: En dat staat ook gespecificeerd op de site?
1: Ja, zeker.
0: En is het natuurmonumenten.nl/vrijwilliger?
1: Yes, zeker.
0: Oké. Nou goed. Dus inderdaad, mocht je nou op een gegeven moment denken van maar dat is, het is en in de buurt en je bent lekker buiten, hè, want het meeste is denk ik is buiten.
1: Ja, absoluut.
0: En ik wil eens een keer wat anders doen. Nou, ga gewoon eens naar zo'n site toe en kijk er eens op. Kijk, ik heb het geluk gehad dat ik bij die radio terecht kon als vrijwilliger. Maar inderdaad, we hebben hier natuurlijk Hans, die al een aantal jaren ook al vrijwilliger is. En in het begin misschien iets heel anders deed. Maar nu inderdaad, dat je de natuur intrekt.
2: Ja.
0: En ik denk dat dat nog steeds bevalt, of niet Hans?
2: Absoluut, ja. Het is soms zo nog meer al altijd al prettig om de natuur in te trekken. En in je eentje rond te lopen te denken, wauw, wat is dit hier mooi. Maar het is des te mooier als je dat kan delen met anderen.
0: Ja.
2: Mensen kan mede enthousiasmeren of mede verwonderen. En dat blijft gewoon, dat blijft het samen genieten van wat je nou weer tegenkomt en je laten verbazen. Ja, dat is onbeschrijfelijk. Dat is gewoon heerlijk.
0: Nee, fantastisch. Naar de muziek. Gaan we dan het even over verder.
3: Ik slaap zo graag op een bank in het bos met mijn kop op een krant en mijn schoenveters los. Geen grote stadsgeluiden, geen radio en tv. De mooiste muziek brengen de vogels voor me mee. Je ruikt alleen het geurend mos. En daarom slaap ik zo graag op een bank in het bos. Ik ben meestal min of meer voortvluchtig. Ja, en ik hou van licht en luchtig. En daarom is mijn bank in het bos een waar Eldorado. Alleen bij een tornado, dan waai je al mijn kiezen los. Ik heb vrienden bij de politie, met begrip voor mijn positie. Die knijpen meestal een oogje toe. Want als ze mij daar zo zien liggen, dan hoor ik ze zachtjes zeggen.
4: Ah joh, laat die gozer maar. Want die vrijer is zo moe. En daarom slaap ik zo graag op een bank in het bos. Met mijn kop op een krant en mijn schoonveters los. Geen grote stadsgeluiden, geen radio en tv. De mooiste muziek brengen de vogels voor me mee. Je ruikt alleen het geurend mos. En daarom slaap ik zo graag op een bank in het bos. En toch, mensen, heb ik nog maar te klagen. Want op mooie, warme dagen, dan doe ik soms geen oog meer dicht. Wel, nee, want dan kom ik bij mijn stekkie en dan is mijn vaste plekje bezet door een knul met een jong wicht. En vol verwarrende bijgedachten blijf ik dan op het hoekje even wachten. Want ik weet natuurlijk, de liefde, dat is een feest. Maar ja, als ik dan 's ochtends over vijven zeg van jongelui, jullie overdrijven, dan zegt zo'n nozem, hé, ouwe, ben jij...

0: gosh.
1: Nou, wel toerist allemaal hoor.

0: Hoofdregisseurs, boswachter bij Natuurmonumenten en Hans Olvers, vrijwillig publieksboswachter, zijn vandaag de gast bij Utrecht Sociaal van Bingo FM. Hans, jij geeft rondleidingen.
1: Ja.
0: En als ik zo'n rondleiding bij jou volg, dan kom ik ook langs een aantal bijzondere punten. Hè?
1: Ja, dat kan. Je kunt ook hele bijzondere excursies daar kun je op inschrijven. Hè.
0: Dus, ja.
1: We hebben allerlei dingen, het historisch pad, voedselbos, eendenkooi.
0: Mm-hmm. Wat is zo'n eendenkooi eigenlijk?
1: Ja, dat is ja, wel aardig dat je dat vraagt. We hebben toevallig op ons landgoed een eendenkooi die echt ongelooflijk oud is. Zo'n 400 jaar. Die is weer door vrijwilligers helemaal voor een groot gedeelte hersteld. Mm-hmm. Zodat je daar mensen kan rondleiden en kan laten vertellen hoe dat vroeger in zijn werk ging. Een eendenkooi is eigenlijk een plek waar sinds oudsher, van oudsher eenden werden gevangen.
0: Ja.
1: En die waren dus puur om voor de consumptie van, in dit geval de baron van Kasteel de Haar.
0: Ja.
1: En het is gewoon heel leuk om mensen daar tot laten zien hoe dat dan in zijn werk ging. Dus dat is een heel bijzonder punt.
0: Mm-hmm.
1: Een ander leuk punt wat we dan nog wel eens hebben, is vooral in de vogelexcursies. Dat is de oeverzwaluwwand. Een oeverzwaluw, dat is dan een zwaluw die van nature gangen graaft. Liefst in dijklichamen of in oevers van hoge oevers van rivieren of beken.
0: Mm-hmm.
1: En daar in die holletjes, en holletjes kan soms een meter diep zijn.
0: Okay.
1: In die gangen legt hij dan zijn eieren neer. Wij hebben een oeverzwaluwwand in ons gebied van iets van 250 van dat soort holen.
0: Ja.
1: Elk voorjaar, ik heb dat dit voorjaar ook weer. Elk voorjaar dan halen we ze eerst weer leeg en dan maken ze weer dicht met een speciaal soort zand. Want je zou denken, als het al klaar is, dat gangetje is toch prima?
0: Ja, lekker makkelijk.
1: Heel lekker makkelijk. Maar nee, zo zit het dan niet in elkaar met zo'n zwaluw. Hij wil per se zelf die gangen graven. Dus we zitten er zit niet anders op. Met een aantal vrijwilligers en een aantal kruiwagens gaan we dan in de weer. We vullen al die gaten weer.
0: Van helemaal opgevuld. Dus niet alleen maar een laadje aan de voorkant.
1: Nee,
0: maar gewoon niet
1: helemaal weer opgevuld.
0: Okay.
1: We stampen het nog aan met een soort van honkbalknuppel. En dan gaan we wachten. En dan komen dit voorjaar komen de oeverzwaluwen weer. En die zwermen dan weer daaromheen. En het is, het is gewoon heel mooi om leuk om te zien.
0: En je had het over 250 paar.
1: Er kunnen 250 paar in, ja. En we hebben wel eens een jaar gehad met overbevolking.
0: Ja.
1: Dat ze dus elders op zoek moesten naar geschikte plekken om daar hun hol te graven. Want het kon er niet meer bij.
0: Maar het is een hele grote wand, of niet?
1: Het is een behoorlijk grote wand, ja. Maar ze zitten vrij dicht op elkaar, hoor, die
0: grond. Ja, maar goed, er zit natuurlijk ook een soort tussenwand tussen ieder nest in, denk ik.
1: Nee, er zit maar heel weinig ruimte tussen.
0: Ja.
1: Maar goed, die beesten weten haarfijn welk nest van hun is.
0: Ja, dat wel.
1: Dus dat is geen probleem.
0: Jij gaat ook niet naar het verkeerde huis. Dus dat
1: precies. Precies.
0: Nee. Hey, mooi. Dus dat is het met speciale excursies. En men kan kijken inderdaad op de site naar excursies die men kan boeken.
1: Ja.
0: Er zijn diverse evenementen het hele jaar door. Saré, jij bent op zoek naar vrijwilligers op alle mogelijke vlakken. Van sociaal media tot inderdaad kijken van hebben wij nieuwe flora en fauna misschien wel in het gebied. Dus ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor jullie komst. En ik wil de luisteraar uitnodigen. Inderdaad, neem eens een kijkje. En inderdaad, als je het leuk vindt, ga doen zoals Hans doet. Of iets anders op dat gebied. Dus geweldig bedankt.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, ook bedankt.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Door al negens met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen twee bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen worden vrijgelaten. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord op Wiersum werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Ook werd een ledemaat van een van de verdachten gevonden, zegt het Openbaar Ministerie.
2: En in dat puin is de voet van gevonden. Kennelijk afgerukt door de explosie.
1: De OM ziet daarin het bewijs dat de twee verdachten in de ruimte waren op het moment van de explosie. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven zou vanochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet hebben gebracht. Ook maakte de student beledigende en racistische opmerkingen. Andere studenten grepen in en er stond een vechtpartij. De beveiliging van de universiteit heeft de studenten uit elkaar gehaald. De student die de Hitlergroet bracht, ging er vandoor. De universiteit vindt het gedrag onacceptabel en zegt maatregelen te nemen. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: even stop. Stop!
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedenavond. De sabotage van gisteren op het spoor was vakkundig voorbereid, zeggen een spooraannemer in Utrecht en de spoorwegbeheerder. De daders wisten precies waar ze moesten zijn. Er lagen buizen, kabels en andere dingen op het spoor en daardoor lag het treinverkeer stil. Je hoort de minister van Justitie.
3: Wat in ieder geval duidelijk is, is dat dit gecoördineerde acties waren. Het komt niet uit of the blue op 35 locaties terecht. Nou, dat we het over sabotage hebben, dat is wel duidelijk.
2: Hij verwacht dat de daders snel worden gevonden. In Vleuten willen bewoners een nieuw onderzoek naar de gevolgen van alle bouwplannen voor het verkeer. Ze zijn bang voor meer drukte en onveilige wegen. Ook willen ze het dorpse karakter behouden. De bewoners starten een petitie die dan naar de gemeenteraad wordt gestuurd. Pokémon-fans stonden vanochtend vroeg in de rij voor speciale jubileumkaarten. Die werden op verschillende plekken verkocht omdat Pokémon 30 jaar bestaat. Sommige kaarten kunnen wel wat waard zijn, zegt deze verkoper.
4: Er zitten 30 verschillende Pikachu's in. En natuurlijk de kans op die grote knallen ertussen. Dat is de Mew. Ik zag de Mew vanochtend voor €2500 voorbij komen.
2: In Utrecht-Overvecht was de rij zeker 50 meter lang en was binnen een uur alles uitverkocht. En Jong FC Utrecht kan per direct beschikken over Thomas Reinders. De 22-jarige verdediger komt transfervrij over. Zijn contract bij VVV Venlo liep vorig seizoen af. Het weer, vanavond en vannacht vrijwel droog. Morgen meer bewolking, enkele buien en dan net als vandaag een graad of 18.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorrel Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd verhoogt de Amerikaanse centrale bank de rente om de inflatie af te remmen. De rente stijgt met 0,25 procentpunt naar 3,75 tot 4%. Dat besluit komt niet als een verrassing voor de financiële markten, maar is wel tegen het zere been van president Trump. Hij vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld moeten zijn en haalt geregeld uit naar de centrale bank. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten in ruil voor minder sancties door de VS. Onder meer 3 journalisten zouden weer vrij zijn. Voor dictator Lukashenko is het een kille koehandel over de rug van mensenlevens. Dat zegt oppositieleider in ballingschap Tikhanovskaya.
2: Of course we understand that Lukashenko releases people not because he is humane, but because it's the people is the goods, you know, for Lukashenko and he wants to sell them as expensive as possible.
1: Sinds president Trump aan de macht is, zijn er geregeld deals met Belarus. In de haven van Rotterdam moet een snelwegbrug deels dicht omdat er scheuren zijn ontdekt. Het gaat over de Zuurhofbrug richting de Maasvlakte in de A15. Minister Karremans van Infrastructuur.
3: We nemen die maatregelen natuurlijk liever niet, maar omdat veiligheid altijd voorop staat, dus we zorgen altijd voor veilige infrastructuur, nemen we het zeker voor het onzekere en moeten we dit soort maatregelen nemen.
1: Verkeer kan er alleen nog via de vluchtstrook overheen. De provincie Zuid-Holland vindt dat het Rijk meer had moeten investeren in de infrastructuur. Bij modemerk Giorgio Armani is voor het eerst een creatief directeur van buiten de familie benoemd. Het gaat om ontwerper Dario Vitale. Hij zal ook aan het hoofd staan van de accessoirelijn van Armani. Oprichter Giorgio Armani overleed vorig jaar. Hij stond sinds 1975 aan het roer van het bedrijf. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. De sabotage van gisteren op het spoor was vakkundig voorbereid, zeggen een spooraannemer in Utrecht en de spoorwegbeheerder. De daders wisten precies waar ze moesten zijn. Er lagen buizen, kabels en andere dingen op het spoor en daardoor lag het treinverkeer stil. Je hoort de minister van Justitie.
2: Wat in ieder geval duidelijk is, is dat dit gecoördineerde acties waren. Het komt niet uit of the blue op 35 locaties terecht. Nou, dat we het over sabotage hebben, dat is wel duidelijk.
1: Hij verwacht dat de daders snel worden gevonden. In Vleuten willen bewoners een nieuw onderzoek naar de gevolgen van alle bouwplannen voor het verkeer. Ze zijn bang voor meer drukte en onveilige wegen. Ook willen ze het dorpse karakter behouden. De bewoners starten een petitie die dan naar de gemeenteraad wordt gestuurd. Pokémon-fans stonden vanochtend vroeg in de rij voor speciale jubileumkaarten. Die werden op verschillende plekken verkocht omdat Pokémon 30 jaar bestaat. Sommige kaarten kunnen wel wat waard zijn, zegt deze verkoper.
3: Er zitten 30 verschillende Pikachu's in. En natuurlijk de kans op die grote knallen ertussen. Dat is de Mew. Ik zag de Mew vanochtend voor €2500 voorbij komen.
1: In Utrecht-Overvecht was de rij zeker 50 meter lang en was binnen een uur alles uitverkocht. En Jong FC Utrecht kan per direct beschikken over Thomas Reinders. De 22-jarige verdediger komt transfervrij over. Zijn contract bij VVV Venlo liep vorig seizoen af. Het weer, vanavond en vannacht vrijwel droog. Morgen meer bewolking, enkele buien en dan net als vandaag een graad of 18.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorrel Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd verhoogt de Amerikaanse centrale bank de rente om de inflatie af te remmen. De rente stijgt met 0,25 procentpunt naar 3,75 tot 4%. Dat besluit komt niet als een verrassing voor de financiële markten, maar is wel tegen het zere been van president Trump. Hij vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld moeten zijn. Christensen heeft 1 zetel minder. Christensen hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheek op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
1: Daarom had Trump een nieuwe voorzitter aangesteld bij de centrale bank. Maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend is geworden dat er scheurtjes zitten in de westelijke Suurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Het provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor de woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS.
0: Bingo non-stop.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. Ja, 21 gaat niet met de volledige begroting instemmen die door de coalitie is opgesteld. Dat zei partijleider Eertmans bij de algemene beschouwingen die al een hele dag duren. Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met Ja 21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief en wil ze de Italianen tegemoetkomen. Auto's met een zware motor of mensen met meerdere auto's blijven wel belasting betalen. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint droog, maar al snel volgt bewolking en regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Naar bed met Laurens Nicolaas.

Sanne Freek met 100 keer hoorde je hier op Bingo FM. Ik zeg een hele goede avond. Nou, je hoeft me niet te bellen hoor. Ik ben er gewoon op deze woensdagavond gezellig een uurtje naar bed met Lawrence om in die flow te komen. Met nu Dean Saunders.

Aquafermente, Dans met mij van Gerard Paltz en Travassi. Mankus, die komt dus dadelijk aan. Mankus Marcus met Laat me proeven van mijn leven. Na Joost Klein met Europa Pa. Van leven.

0: Chaos gedoofd van Roxanne Hazes. Door naar Mark Floor met Snelle. Een parkje biertje vrienden.
1: Ik moet even parkje biertje vrienden.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

blij dat ik leef van René Schuurmans. En tot zover Ben Bernoornis, de woensdageditie. Dankjewel voor het luisteren, dat is weer gezellig. Ik ben er morgen weer en vanaf 11 uur gaan we weer met elkaar naar bed. En ik sluit af met Fleming en Hartwell met Zonder Jou. Nou, slaap lekker. Bye bye.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het blijft onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Daarover is urenlang gepraat bij de algemene beschouwingen die nog steeds bezig zijn. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, dat zei partijleider Eerdmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43. Nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland en ook Finland en Noorwegen scoren goed. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Dat meldt de publieke omroep nu 99% van de stemmen is geteld. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als die zou winnen. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, vannacht alleen een enkele bui bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen. En het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. Dag 1 van de algemene beschouwingen gaat de laatste fase in. Nog 3 partijen mogen het woord voeren. Intussen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel voorzichtig vooruit van wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij reed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39. Een paar minuten later reed Verstappen in de top 10 om uiteindelijk dus te winnen. Verstappen sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Premier Jette geeft dan antwoorden op vragen. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen.